de nieuwe CD van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort verzamel-CD, is niet helemaal een goede woord, maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Driving and Crying, de band waar Jason Isbell eerder in zat. Zeer de muiterweerd, Georgia Blue. Marcus King en Eric Krasno, die hebben een nummer bijdragen aan de CD. De CD box me eigenlijk zeggen, Highway Butterfly. Bent vijf CD's, allemaal opgedragen aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorlon. Er komt een prachtige box komt op binnenkort van u. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt erop samen met Eric Quesno een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vijf van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazell. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Quesnow. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland. Naar Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort, de band van Ian Matthews. En nu heeft een nieuwe cd gemaakt, Song and Dance Man. Mooie cd, mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen, niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: One, two, one, two.

Gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric De Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van Es. Joost van Es, een bekende violist, Nederlandse violist. We gaan in weer naar Amerika, naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Melenken. Rod Melenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika. En heeft een cd gemaakt, een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt. Namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

flink wat muziek uit het zuiden van Amerika. Ook deze Rod Gator, die komt uit Louisiana. En dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. Dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En ik kwam erbij naar aanleiding van een cd van een groep die heet Robin Capsalis. En de vintage nummer 18. Dat is een band uit Washington DC, zeg maar het oosten van Amerika. Die meededen aan de grote wedstrijd in Memphis, International Blues Challenge. En dat was de aanleiding dat ze in 2017 hun eerste album gingen maken. En dit is een volgende album, Soul Shaker. En door van hun versie van het hele oude nummer, Fever.

0: through the nigh.
1: Fever all through the night. Robin Capsalis was dat van de negen cd Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell. Ik zei al, de bekendste uitvoering is die van Peggy Lee. Maar allerlei andere mensen hebben het uitgevoerd. Elvis Presley, Boney M, Madonna, Christina Aguilera, Michael Bublé. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar we gaan naar het origineel toe. Van Little Willie John. Dat was een zwarte zanger die vooral in de 50 en 60 jaren nogal wat succes had. Hij heeft toen als single uitgebracht. Als achterkade van het nummer Need Your Love So Bad. En Need Your Love So Bad, dat kennen we weer als een bekende hit van Fleetwood Mac. Maar hier is het origineel van Fever, Little Willie John.

Little Willie John met het origineel Fever. Schreef trouwens dus in Oldebreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, ik ken ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die... Nee, 65 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van The Ventures. Het was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette de McCoy. Dat bent

pseudoniem The McCoys. En Dorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Ziringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, The McCoys, met Fever.

de McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later nog weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal naar aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam in 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, en Alison Krauss. Een wonderlijke combinatie eigenlijk. Toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres. Die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett. Dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van nu te komen. Lang op een wacht, 13 jaar. Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen, van Merle Haggard, van Alan Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die uit Louisiana komt, Lucinda Williams. Het nummer Can't Let Go.

Ja, de hand van T-Bone Burnett die is duidelijk merkbaar in het, met name in de sound van de gitaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de nieuwe cd van Robert Plant en Alison Krauss, de cd Raise the Roof. Je hoort er vast en zeker in Hard is Blues nog wel meer van. Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep, de groep Wilco. Een beroemde band in Amerika, ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nu een paar singles uitgebracht de laatste tijd. En dit is zijn eerste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijft een bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben zo straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer, want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison, komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Knows the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric DeVries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Knows the Highway, dat was een album van Van Morrison in 1973, met allemaal composities van andere mensen, niet van hemzelf, wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkt op de lijsten van de 25 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Knows the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric DeVries, Song and Dance Man, hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek, dan moet je 19 november naar Hoogeveen gaan, want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen, met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nu weer u te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. Daarvan het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn nieuwe CD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de nieuwe CD, de Blues Album. Een CD waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk. Gewoon een goede CD. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Pin Monkey, dat is een country rock band uit Nashville met zanger Michael Reynolds. En ze namen een nummer op van Neil Young en dat werd ook opgenomen door Steve Earle, Joy Lynn White, Buddy Miller, Chris Knight, Elizabeth Cook en de Pure Prairie League. Maar dit is Pin Monkey, Are You Ready for the Country?

Pin Monkey, Are You Ready for the Country? Van het debuutalbum van Dina Carter uit Nashville, Did I Shave My Legs for This, werden 5 miljoen albums verkocht. En zij is de dochter van countryzanger Fred Carter. Sarah Evans is een singer-songwriter uit Missouri met 5 nummer 1 hits in Amerika. En ze namen samen een duet op. Dina Carter en Sarah Evans. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Dina Carter and Sarah Evans, Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Stargun, dat is de band van zanger-gitarist Shooter Jennings, de zoon van Waylon Jennings. De band werd in 1998 opgericht in Nashville en intussen opereert de band vanuit Los Angeles. En de band speelt ook als High and Hell Water en als de Shooter Jennings Band. Maar hier heten ze Stargun. I've always been crazy.

Dargan, I've Always Been Crazy. Kix Brooks en Ronnie Dunn slaagden niet als soloartiest, maar als duo werden ze een doorslaand succes met 20 nummer 1 hits in Amerika. Brooks en Dunn, I Ain't Living Long Like This.

Brooks and Dunn, I Ain't Living Long Like This. Alabama, dat is een country rock band uit Fort Payne, Alabama, met zanger Randy Owen en zijn twee neven Teddy Gentry en Jeff Cook. En de band heeft 27 nummer 1 hits in Amerika, Alabama. Are You Sure Hank Done It This Way?

Alabama, Are You Sure Hank Done It This Way? Randy Houser uit Mississippi is een countryzanger uit het land van de blues en hij brak door nadat hij zijn debuutsingle Anything Goes live zong in de late night show van David Letterman. En dus heeft hij 19 hits, waaronder 3 nummer 1 hits in Amerika. Randy Houser, I'm a Rambling Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Brad Paisley is het album van deze week. En Brad Paisley die toerde al door Amerika met Reba McEntire, Andy Griggs, Sarah Evans en Terry Clark. En hij neemt zijn albums altijd op met zijn eigen begeleidingsband, de Drama Kings. Brad Paisley, he don't have to be.

Houdt met een inspecteur van politie in Austin. Jessie Coulter is de weduwe van Waylon Jennings en de moeder van Shooter Jennings. Sunny Sweeney en Jessie Coulter. Good-hearted woman.

Sonny Sweeney en Jessie Coulter, Good-Hearted Woman. John Hyatt begon als songwriter voor Aaron Neville, B.B. King, Bob Dylan, Bob Seger, Linda Ronstadt, Ry Cooder en Eric Clapton. En Waylon Jennings was het boegbeeld van de outlaw country beweging en hij overleed in 2002 op 64-jarige leeftijd. John Hyatt en Waylon Jennings, Just to Satisfy You.

John Hiatt en Waylon Jennings, Just to Satisfy You. Chris Christofferson was een betere songwriter dan zanger. Hij schreef prachtige nummers voor Johnny Cash, Mark Knopfler, Steve Earle en Jackson Browne. Patty Griffin uit Maine kwam via Boston naar East Nashville, waar de alternatieve scene woont. En zij schreef nummers voor Emmylou Harris, Kelly Clarkson, Rory Block, Sugarland en The Chicks. Chris Christofferson en Patty Griffin, Rose in Paradise.

Kris Kristofferson en Patty Griffin, Rose in Paradise. Montgomery Gentry, dat is een country rockband uit Kentucky met 32 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Dit nummer werd bekend door de tv-serie The Dukes of Hazzard. In 1980 was het een hit voor Waylon Jennings. Het werd ook nog opgenomen door Billy Joe Royal, Dale Watson, John Anderson en Josh Turner. En dit is Montgomery Gentry, Good Old Boys.

Montgomery Gentry, Good Old Boys. Jack Ingram uit Texas is een singer-songwriter van Big Machine Records. Hij brak door in 2005 met zijn nummer 1 hit Wherever You Are. En hij begon ooit als voorprogramma van Mark Chestnut en hij heeft intussen 13 hits in Amerika. Jack Ingram, Bob Wills is still the king.

Jack Ingram, Bob Wills is still the king. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Pat Green, dat is een gitarist uit San Antonio en hij werd ontdekt door Lloyd Maines. Later was hij de gitarist bij Willie Nelson, Keith Urban, Gretchen Wilson, de Dave Matthews Band en Kenny Chesney. Pat Green, Rainy Day Woman.

luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met oude muziek en met nieuwe muziek. Met Elmore James, met John Mayall, met Musquet. Maar ook met Aslan Craft, Justin Rutledge, Anaïs Mitchell en John Mellencamp. Maar we begonnen met een hele bijzondere cd, namelijk van Edgar Winter. Over zijn broer, over Brother Johnny, de nieuwe cd. En het nummer dat is Johnny, Be Good.

Ja, Johnny Be Good. Gezongen door Edgar Winter van de cd Brother Johnny. De cd die maar nog uitkomt. Dit is een veurproefje, maar het belooft een geweldige cd te worden. Want kijk maar eens welke mensen er allemaal aan midwerken. Joe Bonamassa, Doyle Bramhall, Robin Ford, Billy Gibbons van ZZ Top, David Grissom, geweldige gitarist, Warren Haynes, Steve Lukather, Cap Mo, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks en Waddy Wachtel en ook nog Joe Walsh. Nou, ga er maar best aan. 17 nummers hebben ze opgenomen met elkaar. En dat is een tribuut voor de man die op 16 juli 2014 overleed. Johnny Winter en Edgar Winter, dat is zijn broer. En ze kwamen met zijn beiden uit Port Arthur in Texas. We gaan naar Aislinn Craft, een zangeres die in 2021 een nieuwe cd uitgebracht heeft, The Traveling Kind. En dat gaat over de staat Georgia, want daar komt ze vandaan. Make It Past Georgia.

Make it past Georgia van Ashland Craft. En ja, dan hoor je weer toch typisch Amerikaans die achtergrond van mensen, de staten waar ze geboren bent, waar ze woont hebben, waar ze vaak naartoe gaan, dat die regelmatig door de vuur passeert. Zoals hier ook Texas, Mississippi, Carolina en uiteraard Georgia. Van de cd Traveling Kind. Ja, hij gaat reizen dan. Ik hoor nog eens ergens. Justin Rutledge, dat is een singer-songwriter uit Canada, uit de buurt van Toronto. Man die eigenlijk schrijver had willen worden. Maar ja, misschien dat hij nou ook wel schrijver is, maar schrijver van liedjes. En dit is een cd die vorig jaar uitgekomen is, de cd Islands. En daarvan het nummer Good Man.

Gewoon een mooi liedje. Mooi liedje van Justin Rutledge, Good Man van de CD Islands. Nou, mooi liedje weer, blijft een beetje in die sfeer. Want we gaan naar muziek van Anaïs Mitchell. Dat is een zangeres uit Amerika. Die speelt bij de band Bonnie Light Horseman. Maar die komt ook uit de wereld van de schrijverij. Haar vader was een schrijver en ook een professor aan de universiteit in Vermont. De cd die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar debuut, dacht ik, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een nieuwe cd die nog uit moet komen. Want dit is alvast een vuurproefje ervan. Anaïs Mitchell met Backroads.

Anaïs Mitchell van de nieuwe CD die dit jaar uitkomt, het nummer Backroads. En het is niet haar debuut-CD, want ze heeft ondertussen al een stuk of 8 studio-CD's gemaakt. Dus ze is al een tijdje bezig. Nou, ene die dat zeker ook al is een tijdje bezig, dat is John Mellencamp. Dit is die 24e studio-CD die hij uitgebracht heeft. Dat is de CD Strictly a One-Eyed Jack. En daarop zingt hij een aantal nummers met Bruce Springsteen. Dit nummer ook, Wasted Days.

John Mellencamp samen met Bruce Springsteen, The Wasted Days. Harry's Blues, doorluister die naar op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Sun is Shining, dat is het nummer van Elmore James uit 1960, waar ik drie versies van laat horen. Niet zo heel bekende, denk ik. Angela Straley, dat is de eerste. Dat is een blueszangeres, een bluesgitariste uit Austin, Texas. Uit de stijl van Clifford Antones, van het bekende label Antones. En ook de bekende club Antones, waar Luan Barton en Marcia Ball en dat soort mensen vandaan komt. En ook nog een versie van Fleetwood Mac. Maar we beginnen met Angela Straley van de cd Blonde on Blue uit 1993. The Sun is Shining.

Angela Straley op de slidegitaar in 1993 van de cd Blonde on Blonde. Heel versie van dus The Sun is Shining. Het origineel is van Elmore James. De man, zeg maar, van de slidegitaar. De man van Dust My Broom bijvoorbeeld. Een van de beroemdste gitaarnummers die eigenlijk iedere beginnende gitarist wel moet kunnen spelen. Elmore James, die eigenlijk... hij heette anders, Elmore Brooks heette hij. Want hij was een onecht kind van Leola Brooks. Maar waarschijnlijk was zijn vader Joe Willie Frost James. Vandoor dat hij die naam anoniem heeft van Elmore James. En door is het origineel van The Sun is Shining.

Ja, wat is het nou precies? The sun is shining of the sky is crying. Je kunt er beide kunt er eigenlijk wel in huren. Elmore James, dat is in elk geval zeker. Die was het op slidegitaar en op zang. 1960. Nou, nog een uitvoering. Die komt er een klein beetje achteraan. Die deed zo heel veel. Want die is van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, de Engelse band, in die beginjaren zeker. Leen die heel veel van de Amerikaanse bluesmeisjes. Shake Your Money Maker, zeg maar dat soort ding. En dit is van de LP The Pious Birds of Good Omen. Een hele bijzondere titel, maar dat heeft te maken met poëzie en weet ik veel wat, dat soort ding. En het heeft te maken met hun grote hit Albatross. Was het een akoestisch of een instrumentaal nummer? Denk het wel, hè? Met Peter Green op gitaar. Fleetwood Mac, heurversie van The Sun is Shining.

Dat waren de drie versies van The Sun Is Shining. Het origineel van Elmore James uit 1960. De versie van Angela Straley uit 1993. En van Fleetwood Mac, die was wat eerder 1962, ergens in die buurt in ieder geval. Ik zal hem verder nog om het even precies aan te geven van wat als het vandaan kwam. 1969. We gaan naar Sari Shore. Dat is een zangeres die niet uit Duitsland komt. De naam doet het een beetje veronderstellen, maar ze komt uit New York, gewoon uit Amerika. Uitstekende blueszangeres die op 3 april optreedt in Grollo bij Café Hofstegen in de Sunday Blues. Dit is van een cd die ze uitgebracht heeft in 2018. Mooi nummer. Schreven door Ian McLagan van de organist van de Small Faces. Ooit in het verre verleden. Ondertussen overleden. Never Say Never.

Ja, schitterend nummer. Schitterende compositie van Ian McLagan, de keyboard player van The Small Faces. Sherry Shore was dat van de cd, gelijknamige cd, Never Say Never in 2018. En ze treedt op 3 april op in Grollo, Café Hofstede. Dan Pedlensky. Ik heb wel eens vaker wat van hem gedaan. Het is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. Dat is niet het, ja, het meest geëigende land voor de blues. Alhoewel, Brum eigenlijk ook niet. Maar er komt goede muziek vandaan. Dit is van de cd Feeling Fine, 2018. Dan Pedlensky met Hounslow.

0: Hounds Loose van Dan Patlansky van zijn nieuwe cd Shelter of Bones. De cd die dit jaar uit moet komen. Ik zei dat hij 2018 was, maar dat was verkeerd, want in 2018 bracht hij de cd Perfection Kills uit. Maar dit is de nieuwe cd Shelter of Bones, Dan Patlansky. Nou, nummer van de laatste cd van John Mayall. Inderdaad, de allerlaatste cd die hij, denk ik, uitbrengt. Als hij woord houdt in dat geval. Hij loopt ook tegen de 90, dus kan het bijna niet anders. Een cd waarop hij samenspeelt met Melvin Taylor. Een uitstekende gitarist uit Mississippi. Die wel vaker met Mayall samenwerkt heeft. Dit op het nummer, Driving Wheel.
1: My baby don't have to worry.

John Mayall samen met Melvin Taylor op gitaar van de cd The Sun Is Shining Down, het nummer Driving Wheel. Ik wil nog even terug naar die cd van Angela Straley. Niet zo'n hele bekende naam, de Angela Straley. De cd Blonde on Blue in 1993. Dat was volgens mij haar tweede cd, want haar debuut was in 1987, Soul Shake op Antones, het label van Clifford Antone. En later kwam dus die Blonde on Blue, een cd waar Clifford Antone zelf ook aan meewerkte, maar ook mensen als Kim Wilson op mondharmonica, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. En daarna in 1998 heeft ze nog Deja Blue en Blue Highway in 2004 gemaakt. En daarna is eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Ze is ook uit Texas naar Californië verhuisd. En door runs met haar man, tegenwoordig een, ja, moet zeggen, van een restaurant, in een outdoor restaurant, met een podium erbij. Ja, treedt wel artiesten op. In Nicasio, Marin County in Californië. Maar de muziek, Angela Straley, van die cd Blonde and Blue uit 1993, I'm Just Your Fool.

Nou, een klein beetje een tribute voor Angela Straley. Twee nummers heb ik in deze uitzending gedraaid van de cd Blonde on Blue. De ene was The Sun is Shining en de andere I'm Just Your Fool. Het is Blues, de Reinoud Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart. Techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Muske uit 1991. Alweer een hele tijd terug. Toen speelde Muske met Erwin Java op gitaar, met Gino Jansen, met Roy Couchel, Hannes Langkamp op drums. En ik denk dat Jean Legrand toen ook al meespeelde. Het bent live opname die als gemaakt bent in Ahoy, in Rotterdam en in Vredenburg. En er stiet een hele bijzondere uitvoering op van Window of My Eyes. Maar wederuit vandaag het nummer wat gewijd is eigenlijk aan de auto-industrie in Detroit, waar veel bluesmuzikanten naartoe getrokken bent, de Cadillac Assembly Line.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Hepstars, dat was een populaire band uit Zweden met Benny Andersson van ABBA als gitarist en pianist. En hij schreef dit nummer ook. De band had 29 albums gemaakt, 27 hits, waaronder 10 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Zweden. Het nummer eindigde 4 in Noorwegen en Nederland en 10 in Finland. De Hepstars, Sunny Girl.

De Hepstars, Sunny Girl. De band Perry uit Mississippi is de band van zangeres Kimberly Perry en haar broer gitarist Reed Perry. Ze werden ontdekt door Garth Brooks en intussen hebben ze 15 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. De band Perry, Better Dig 2.

0: De band Perry, Better Dig Too. Paul Flata uit Noorwegen leverde met zijn Midnight Orchestra ooit het album Amsterdam Stranded af. Maar Townsend Zandt, Chip Taylor en Mickey Newbury, dat waren zijn ultieme helden. Dit komt van het album Bless We All, Songs of Mickey Newbury. Paul Flata, An American Trilogy.
1: Oh, I wish I was

Balflada, een American Trilogy. Billy Currington uit Memphis was jarenlang de basgitarist en toetsenist bij de Boxtops en daarna speelde hij jaren bas in het Memphis Symphony Orchestra. En in zijn vrije tijd was hij dan basgitarist bij Isaac Hayes en Dionne Warwick. In 1996 maakte hij zijn comeback met de Boxtops en dit is een solo-opname van Billy Currington, Let Me Down Easy.

Billy Currington, Let Me Down Easy. The Swell Season, dat is een Ierse band met Glenn Hansard en Markita Irglova. Die komt van het album Forward en het is opgenomen in de Masterkey Studios op IJsland. En Glenn Hansard is tevens de frontman van de Ierse band The Frames en hij speelde gitarist Outspan Foster in de bekende film The Commitments. The Swell Season, Factory Street Bells.

0: sun. It's a full-blown, solid gold miracle you've come.
1: The swell season, Factory Street Bells. Whiskey Town, dat is een alternatieve country rock band uit North Carolina met zanger-gitarist Ryan Adams en zangeres-violiste Caitlin Carey. Na 18 albums viel de band uit elkaar. Whiskey Town, Don't Wanna Know Why.

Whiskey Town, Don't Wanna Know Why. Country rock band Blackberry Smoke werd in 2001 opgericht in Atlanta in Georgia door zanggitarist Charlie Starr. En het debuutalbum Bad Luck Ain't No Crime werd in eigen beheer opgenomen, maar werd wel een nummer 1 hit in Amerika. En dat was nog nooit eerder gebeurd met een in eigen beheer opgenomen album. Dit komt van het album Holding All the Roses, Blackberry Smoke, Too High.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Keep Living Till I Die van Monster Mike Wells is het album van deze week. En Monster Mike Wells is als gitarist ook nog te horen op albums van Duke Robillard, Nick Moss, Johnny Winter, Daryl Nulles, de Knickerbocker All-Stars, Anthony Giracci en de Boston Blues All-Stars en de Menace Boys. En dit is zijn eerste album op zijn eigen platenlabel Monster Mike Records. Monster Mike Wells, She Makes Time.

Monster Mike Welsh, She Makes Time. Shovels and Rope, dat is een band uit Charleston in South Carolina met zanger Michael Trent en zijn vrouw zangeres Casey Ann Hurst. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun studie en dit nummer maakt duidelijk hoe de band eigenlijk tot stand kwam. Shovels and Rope, Birmingham.

Shovels and Rope, Birmingham. Het is het titelnummer van een Wilson Pickett album uit 1990. Er verschenen covers van Solomon Burke, Barbara Lewis, The Rolling Stones, Tom Jones, Katie MacDonald en Colin James. En dit is de componist zelf, Wilson Pickett, If You Need Me.

Wilson Pickett, If You Need Me. Mary Gauthier uit New Orleans heeft nummers voor Tim McGraw, Blake Shelton, Boy George, Betty LaFette, Candy Staten, Amy Helm en Bobby Bear. En ze maakte 12 soloalbums. Mary Gauthier, Mercy Now.

Mary Gauthier, Mercy Now. Morgan Wallen uit Tennessee werd in 2014 ontdekt in de tv-show The Voice met zijn band Morgan Wallen and Them Shadows. Intussen heeft hij 8 albums gemaakt, 29 hits, waaronder 22 nummer 1 hits in Amerika. En dit komt van zijn album Dangerous. Morgan Wallen, Cover Me Up.

Morgan Wallen, Cover Me Up. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ryan Bingham, dat is een singer-songwriter uit New Mexico. Bij Lost Highway Records werkt hij samen met producer Mark Ford, en dat is weer de ex-gitarist van de Black Crowes. Dit nummer schreef hij voor de film Crazy Heart met Jeff Bridges in de hoofdrol. Ryan Bingham, The Weary Kind.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel neemuziek, maar ook muziek van een oud-gediende. Muziek namelijk van Jenne Meinema, de man die op zaterdag 3 oktober is overleden en die mitspeelde op Trippin' to a Midnight Blues van QB and the Blizzards. Verder werk van Jono Manson, Houston Marchman, Carl Meyer en Johnny Burgin, de B.G. Hagen Blues Band, Curtis Salgado en Dan Tuffy. Maar weer begint met Albert Cummings, Queen of Mean.

Lekkere gitaarblues met de blazers erbij van Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean. Fabrizio Rodio die woont alweer een jaar of 20 in Chicago, maar zijn roots die ligt in Italië, in Rome om er precies te wezen. Het is een man van de blues die in 2011 debuteerde met Playing My Game 2 en nu met een nieuwe CD uit te komen is, of een nieuwe CD, niet helemaal, uit 2019. Titelstuk van de CD: If It Ain't Broke, Don't Fix It.

Breezy Rodeo was dat van de cd uit 2019, If It Ain't Broke, Don't Fix It. Jono Manson is een singer-songwriter die geboren is in New York in 1961, maar hij is verhuisd naar New Mexico, naar Santa Fe. En die invloed die merk je ook wel een beetje. Er is een cd uitgekomen die heet Silver Moon. Dat heeft trouwens niks te maken met een gelijknamige nummer van Michael Nesmith, de man die ooit speelde in de Monkees. Maar dit is gewoon origineel van Jono Manson, The Silver Moon.

Best wel een verrassende cd van deze Jono Manson, de cd Silver Moon. Man die in Santa Fe woont, ook wel uit een familie kwam voor de artisticiteit wel tamelijk hoog in het vaandel stiet. Want die bekende filmmakers Ethan en Jewel Koen van de film Brothers Where Art Thou bijvoorbeeld, dat is familie van hem. En op deze cd speelde ook het meest een met als Eliza Gilkison en Terry Allen. Dus houd hem in de gaten, Jono Manson. Andere man uit hetzelfde gebied ongeveer, maar dan uit de buurstaat, uit Texas, dat is Houston Marchman. Houston Marchman is een die eigenlijk gewoon in de rodeo tussen de peerden opgegroeid is. Een bronco rider, zoals het dan heette. Iene die wilde peerden temde, maar die de muziek in de gang is en die best een hele aardige cd gemaakt heeft. De cd Highway Enchilada, net uit te komen. En door van The Ballad of Pinky Hernandez.

0: You gotta get tough or die.
1: Ja, een echte Texaan in de traditie van Towns van Zander, Robert Earl Keane en John Mellencamp en dat soort dingen. Beste muiden weer. Houston Marchman is de naam en de cd is Highway Enchilada. Karl Mayer, dat weet denk ik bijna dat het een Duitser is, maar het is een Amerikaan die al jaren in Chicago woont. En die speelt samen met Johnny Burgin, ook een man uit Chicago. Die heeft samen een nieuwe single gemaakt en die heet More Bad News.

Twee gitaren, Carol Meyer en Johnny Bergen van de single More Bad News. Je hoort het in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, drie keer een uitvoering van Checking Up On My Baby. En waarom? De reden is eigenlijk dat Jenne Meinema dat die overleden is. De legendarische saxofonist uit Grunning, die op 3 oktober op 89-jarig leeftijd overleden is. Man die, nou, die overal speelde in het Noorden en vaker in gezelschap, maar het Noorden Ballroom Orkest, de Scarlet Pimpernels, het orkest van Arie Ribbens en de Noordstar Showband, maar ook op allerlei andere gelegenheden. Rond 2000 merken we het programma Bluespots. En daarin ging Harry Muske altijd met mensen naar een plek toe die voor hun bijzonder was. En dat was voor Jenne Meinema, dat was Assen eigenlijk. Want hij werkte door bij het bouwfonds van de Nederlandse gemeen. Ze merken een rondje door Assen. En Jenne die vertelde over zijn leven en over zijn werk en over zijn muziek. Dat is te horen, als je dat wilt, op de website van Harry's Blues. Gewoon harrysblues.nl, onder het kopje nieuws. Een half uur live interview met Harry Muske met Jenne Meinema. Maar hier is hij in de muziek op zijn alt-saxofoon in Checking Up On My Baby.

Trippin' to a Midnight Blues uit 1968. Checkin' on My Baby van Sonny Boy Williamson. En met alt saxofoon was dat Jenne Meinema. En op trompet trouwens Eduard Ning Blok. Het origineel van Checking Up on My Baby, dat is van Sonny Boy Williamson. De first eigenlijk, want die heeft het ooit opgenomen. John Lee Williams, dat was die het in 1944 opnam. Althans, een versie daarvan, zo zou je het kunnen zeggen. Want de versie van Sonny Boy Williamson de second, die wij dus kent, Sonny Boy Williamson, die is van 1960. Die heeft wel dezelfde titel, maar een andere melodie en ook een andere tekst. Dus een beetje verwarrend is het wel. Maar dit is het origineel zoals Harry Musquet dat met Cuban Blisters opnam heeft. Sonny Boy Williamson.

Het was nog de tijd dat ze korte nummers maakten. 1 minuut 58. Sonny Boy Williamson met het origineel van Checking Up On My Baby. Nou, dan nog een recente, uit 2018. Dat is van van de harmonica-man, van Mark Winner. De man van The Nighthawks. En dit is van een cd die heet ook gewoon simpelweg Mark Winner's Blues Warriors.

In alle drie de mondharmonica een hele prominente rol in Checking Up On My Baby. Wat trouwens wel verschillende schreven. De ene schreef Checking On My Baby, dat is Cuban in the Blisters uit 1968. Checking Up On My Baby, die is van Sonny Boy uit 1960. En Checking On My Baby van de Mark Wenner's Blues Warriors. Nou, we blijven nog een beetje bij de mondharmonica, want we gaan naar B.G. Hagen. Ik draai een nummer van de cd All Round Man uit 2019 van B.G. Hagen. Een nummer Look on Yonder Wall, ook weer zo'n verhaal. Look on Yonder Wall. Bij B.G. Hagen heet het Look Over Yonder Wall. Het is een liedje van James Clark, van ook wel bekend als Memphis Jimmy. Heel oud nummer, 1945. En later bekend worden door Elmore James. En dat kun je wel horen in de uitvoering van de B.G. Hagen Blues Band. Want er zit een hele mooie slide in. Look Over Yonder Wall.

Look Over Yonder Wall van de B.G. Hagan Blues Band van de cd All Around Man. Een man die jarenlang speelde in begeleidingsbands, dat was Curtis Salgado. Hij begunde bij de Robert Gray Band, later speelde hij in Roomful of Blues. En ik weet niet precies wanneer hij zelfstandig geworden is met zijn eigen band. Curtis Salgado en de Stilettos, dat was in 1991 trouwens. En daarmee is hij nog steeds bezig. Er is een nieuwe single van hem uit. Ik wilde zeggen een nieuwe cd, maar er is een nieuwe single van hem uit. Curtis Salgado met The Longer That I Live.

Curtis Salgado, The Longer That I Live, de nieuwe cd van Curtis Salgado. Volgende week trouwens in Harry's Blues heel veel aandacht aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, want daar is veel muziek over te draaien. Vandaag nog muziek van Tennessee Jet en van Anna Popovic, waar we begonnen met Dan Tuffy. Een man die uit Australië komt en via Melbourne en Londen uiteindelijk in Nederland verzeild raakte met zijn band The Wild Pumpkins at Midnight. En door heb je met een aantal mensen uit Nederland heb je een hele leuke cd gemaakt. De cd die heet gewoon The Country. Twee kanten aan die cd, of twee gedeeltes op die cd zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant de bright side. En aan de andere kant, dat is de donkere kant, de dark side. En door van het stuk Sandy Track.

relaxed muziek van deze Dan Tuffy, de man uit Australië die ondertussen in Nederland woont, van de cd Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is het volgende. Dat is de naam eigenlijk van T.G. McFarland, man uit Oklahoma. Trouwens ook de staat waar G.G. Gale ook vandaan kwam, Tulsa, Oklahoma. En dit is de cd The Country. Ik zei zo straks dat die van Dan Tuffy, dat dat de country was, maar dat is Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is de zee, de country. En een mooie ballade over The Raven and the Dove.

Ja, zo is het leven. Dan is het een raven, dan is het een duif. Houd dat in de gaten. Tennessee Jet van de CD The Country. En dat is de Americana-kant van Harry's Blues. We besluiten straks met een echt bluesnummer. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En dat echte bluesnummer, dat komt van een zangeres die regelmatig in het noorden, in Drenthe, in Nederland optreedt. Ze komt uit Servië. Anna Popovic is de naam. Dit is van haar nieuwe CD, een live CD. Live for Life, Long Road Down.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Louisiana is een broeinest voor goede bluesgitaristen zoals Ted Benoit. Hij maakt al jaren ijzersterke bluesalbums en hij stond nog nooit op een Nederlands bluesfestival. Hij werd groot in de Bluesbox, de beroemde bluesclub in Baton Rouge. En hij heeft in het centrum van de stad Yuma zijn eigen Ted Benoit Music Café. Ted Benoit, nice and warm.

Stebnois, Nice and Warm. Snooks Eaglin, dat was een blinde straatartiest uit New Orleans. Hij klonk als Ray Charles en daarom kreeg hij de bijnaam Lil Ray Charles. Als gitarist was hij jaren actief in de band The Flamingos en als soloartiest kreeg hij een nieuwe bijnaam, The Jukebox, omdat hij alle nummers kon spelen. Hij overleed in 2009 op 72-jarige leeftijd. Snooks Eaglin, 9 Pound Steel.

Snooks Eaglin, 9-pound steel. Devil Crawford uit New Orleans is een veelzijdige artiest. Hij zingt gospel, jazz, blues, Cajun, Sadico en rock'n'roll. Hij begon als barpianist met nummers van Ray Charles en tegenwoordig houdt hij het oeuvre van Fats Domino in stand. Devil Crawford, Still in Love.

Devil Crawford, Still in Love. Kenny Neal uit New Orleans, dat is de zoon van mondharmonica-speler Raffle Neal. Hij deed ervaring op in de bands van Slim Harpo en Buddy Guy. Later speelde hij nog bij Lucky Peterson en in Canada bij de Downchild Blues Band. Kenny Neal, She Ain't Happy Unless She's Sad.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Soul Queen of New Orleans van Irma Thomas is het album van deze week. En de Hurricane Katrina verwoestte het huis van Irma Thomas in New Orleans. En ze moest noodgedwongen 97 kilometer verder gaan wonen in de stad Gonzales. Maar in 2018 keerde ze terug in haar vertrouwde New Orleans. Irma Thomas, Wish Someone Would Care.

Emma Thomas, Wish Someone Would Care. C.J. Chenier, dat is de zoon van accordeonist Clifton Chenier, de Seidico-specialist uit Louisiana. Hij begon in de band van zijn vader, maar in 1987 overleed Clifton Chenier en toen nam C.J. Chenier de taak over als bandleider. C.J. Chenier, The Moon Is Rising.

C.J. Sunier, The Moon is Rising. Anders Osborne ging als tiener op vakantie vanuit Zweden in Louisiana. Hij kreeg daar een vriendin en bleef er hangen. Intussen 60 jaar, hij heeft 23 albums afgeleverd in Amerika en hij speelt tegenwoordig bij de North Mississippi All-Stars. Anders Osborne, Every Bit of Love.

and thus Osborne, every bit of love. Bobby Charles uit Abbeville, Louisiana, schreef als teenager al De wereld heet See You Later, Alligator. Later schreef hij ook nog Walking in New Orleans en voor Fats Domino de hit It Keeps Raining. Hij schreef ook nog een nummer voor Bob Dylan, He's Got All the Whiskey. En hij speelde op het afscheidsconcert van de band in San Francisco. Bobby Charles, The Jealous Kind. Baby.

Bobby Charles, The Jealous Kind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Mighty Sam McClain kwam uit Monroe in Louisiana. Hij was 15 jaar de zanger van de band van Little Melvin Underwood en het was opvallend dat een blueszanger waanzinnig populair werd in Japan. Later vestigde hij zich in New Hampshire en daar overleed hij in 2015 op 72-jarige leeftijd. Mighty Sam McClain, When the Hurt is Over. MUZIEK

0: helemaal van.
1: Ja, wij staan hier bij het huis, of het huisje, of de shack van Muddy Waters, waar hij gewoond heeft. Hij is er niet geboren, hij is geboren in Rolling Fork in Mississippi. En 100 kilometer opwaarts gegaan naar deze plantage van meneer Stovel. We hebben er wat foto's van genomen en het is niet meer als, als een stelletje. Het lijkt wel een soort van spoorbielsen die ze aan elkaar timmerden. En het is...
2: Het is wel stevig hol.
1: Het is vreselijk stevig, maar het is eigenlijk een cabin. Hè? Het staat op een paar palen en het staat hier aan de rand van de katoenveld. En je kunt als het ware zo beginnen te plukken. Nou ja, inmiddels is er heel weinig van overgebleven. Er staat geen dak meer op en dergelijke dingen. En er staat ook een heel mooi bordje. Waarop staat, please do not deface this site. Dus je moet er verder geen rotzooi meer afhalen. En als je het wel doet, staat erop, we will lay a big nasty mojo on you if you take anything. Dat betekent dat is een vloek, dat je door een soort van voodoo vloek wordt gegrepen. En verder staat er nog wat te lezen, hoe het oorspronkelijk was, een paar onduidelijke foto's. En een eindje verderop, aan deze weg, dan rechtsafgaand, is een plaatsje Friars Point, waar ook nog een historische plek is wat blues betreft. We zijn daar geweest bij Hersberg's Drugstore. En dat is nog een van de plaatsen waarvoor Robert Johnson, de legendarische bluesman hier uit Mississippi, waar die gespeeld heeft. En dat is een plaatsje waar duizend mensen wonen, wat echt... van de bewoonde wereld af ligt. Men kijkt je echt naar als je daar doorrijdt. Alleen maar een negerpopulatie, leek mij. En je zit hier echt midden in de authentieke bluesfeer en in de cottonfields.

0: En, maar er zit geen dak meer op.
1: En dit is dus ook de cabin waar Billy Gibbons een stuk hout van afhaalt heeft om zijn gitaar van te loren.
0: Ja, en die heeft hij dus ter beschikking gesteld van het Bluesmuseum in Clarksdale. En die op hun beurt hebben dat weer uitgeleend aan het Hard Rock Café. Over de hele wereld heeft het ding gestaan. Hebben mensen donaties kunnen geven voor dat museum. En dat hebben we met elkaar zo ongeveer 1 miljoen opgebracht. Ja, en ja. Niet wat wij al eerder gezegd hebben, dat Billy Gibbons 1 miljoen gegeven heeft. Hij heeft het wel gegeven in vorm van die gitaar dus. En door donaties over de hele wereld is dat op die manier ontstaan.
1: Indirecte vorm.
0: Ja, indirecte vorm.
1: Ja. Markant punt.
0: Ja, heel
1: op in het landschap hier zo.
0: Ja. Een paar grote bomen rondom toe.
1: Cypressen erbij.
0: Ja.
1: En dan de katoenvelden op de achtergrond, ja, en op de voorgrond aan de straat.
0: Ja, je kunt als het ware zo beginnen te plukken hier. Als dat terugkomt, dat spul.
1: Ik denk dat ook zo, hij dit gebied uit zal lopen, dat hij zo naar de Mississippi ongeveer toe loopt.
0: Ja, ja, ja. Die is daar hier rechts van ons.
1: Ja. Heel vochtig gebied hier.
0: Ja, ja,
1: nou helemaal.
0: Nou helemaal.
1: Het heeft hier net regen, maar...
0: Een fikse bui. En John die nog even de voren vastlegt, zo naar de horizon toe. Ja, in feite, wij zijn hier ook op een foto gaan natuurlijk, want dat moet ik de luisteraars wel even vertellen. Wij zijn natuurlijk, deze plek kun je niet voorbij gaan zonder even de toeristen spullen natuurlijk.
1: Blues in beeld.
0: Ja, absoluut. Wij moeten natuurlijk ook wat hebben voor later, hè, in een plakboek en zo. Het is niet alleen maar... maar het is wel, het is fantastisch om hier te staan, want ja, dit gebeurt je waarschijnlijk, dit nou waarschijnlijk, ik weet wel zeker, dus dit gebeurt nooit meer.

0: nooit eerder uitgebracht nummer van Muddy Waters, Burr Clover Farm Blues. Opname in de week van 24 tot 31 augustus 1941. Toen wij net geboren hebben.
1: Toen was ik 2 maanden oud, ja.
0: Bij nagaan. En dat materiaal allemaal op een schitterende nieuwe CD.
1: Ja, en dat is dat heet The Complete Plantation Recordings. Over Muddy Waters gaat het allemaal.
0: Uitgebracht op MCA en in Nederland gewoon verkrijgbaar. De muziek van vandaag was allemaal van mensen die al een hele poos uit de tijd bent. Van Robert Johnson, van Muddy Waters, van Sonny Boy Williamson en Robert Lockwood, net al noemd. En dat was vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Techniek in de handen van Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gedaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Toetweiler is een klein plaatsje ten zuiden van Clarksdale. Daar ergens ligt het graf van Sonny Boy Williamson. Geboren als Alec Ford, later Alec Rice Miller, naar zijn stiefvader. Mary Ashford Miller is 87, Sonny Boy's zuster. Ze woont nog in Toetweiler.

0: gezelschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet schreef het nummer als B-kant voor de hit Another Day, Another Road. De pianist is Herman Brood en het komt van het album Forgotten Tapes. Cuban Blizzards, Feeling Like a Suitcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Manfred Mann-zanger Paul Jones, dat was een echte blueszanger en een uitstekende mondharmonica-speler. En hij maakte met Manfred Mann het vergeten bluesalbum Groovin' with the Manfreds. Manfred Mann, I Put a Spell on You.

Manfred Mann, I Put a Spell on You. Alabama Mike, dat is een obscure blueszanger uit Alabama. Dit komt van zijn album Tailor Made Blues en de man genoot geen nationale bekendheid in Amerika, maar hij was wel populair in het bluescircuit in Alabama. Alabama Mike, Eddie Lee.

Alabama Mike, Eddie Lee. Tom Jones kan alles zingen, zelfs blues. Dit komt van zijn bluesalbum Spirit in the Room, opgenomen in Engeland met gitarist Ethan Jones. Tom Jones, All Blues Hail Mary.

Tom Jones, All Blues, Hail Mary. Warren Haynes, dat was de gitarist van The Allman Brothers Band, Govert Mule en de To Dizzy Trucks Band. Hij maakte met gitarist Derek Trucks als producer het album Million Voices Whisper. Derek Trucks speelt slidegitaar op dit nummer. Warren Haynes, Real Real Love.

Warren Haynes, Real Real Love. Buddy Guy nam zijn album The Blues Don't Lie op in Nashville met producer en drummer Tom Hambridge, organist Reese Winans, basgitarist Michael Rhodes en gitarist Rob McNally. En ook Joe Bonamassa neemt met deze muzikanten alles op in Nashville. Buddy Guy, The World Needs Love.

Buddy Guy, The World Needs Love. Luther Tucker, dat is een bluesgitarist uit Californië. Hij nam een bluesalbum op met de Ford Blues Band van Patrick Ford. En dat is dan weer de vader van bluesgitarist Robin Ford. En Luther Tucker toerde met deze band door Amerika. Luther Tucker, Sad and Lonely.

Luther Tucker met de Ford Blues Band, Sad and Lonely. Luann Barton, dat is een blueszangeres uit Austin. Ze nam haar album Old Enough op in Sheffield, Alabama, met de gitaristen Jimmy Vaughan, Jimmy Johnson en Glenn Frey uit de Eagles. Luann Barton, Stop These Teardrops.

Llewyn Barton, Stop These Teardrops. Tappan Wah, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij nam het album Brother to the Blues op met de band Louisiana's LaRue en de gasten Jim Lauderdale en Billy Joe Shaver. Tappan Wah, Bring It Home to Me.

Deb Benoit, Bring It On Home To Me. Gina Cecilia, dat is een blueszangeres uit Philadelphia. Ze werd ontdekt door gitarist Dave Gross en hij werd haar bandleider en producer. Dit is een eigen compositie van Gina Cecilia voor haar album Hey Sugar. Vervolgens vertrok ze op jacht naar het grote geld naar Nashville en sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Gina Cecilia, Bad Years Coming Home.

Gina Cecilia, Bad Years Coming On. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Paul Rodgers, dat is een Engelse blueszanger. Hij was de zanger van Free, Bad Company, The Firm en ook nog even van Queen. Tegenwoordig woont hij in Canada en dit komt van zijn album Muddy Waters Blues. En dat album nam hij op met de gitaristen Jeff Beck, Buddy Guy, Brian May, Gary Moore, Richie Sambora en Slash. Paul Rodgers, I'm your hoochie coochie man.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Alweer de derde uitzending vanuit het Drents Museum. De tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven, de fototentoonstelling Boom. Dat is het decor waarin deze uitzending gemaakt wordt. En deze keer te gast aan tafel Jan Venhuizen. Jan, hartelijk welkom.
2: Dank je.
1: Een hele interessante gast, want hij was de eerste manager van QB and the Blizzards. Hij stond aan de wieg van de groep. We beginnen met de muziek van QB and the Blizzards. De keuze eigenlijk van Jan Venhuizen. The Sky is Crying.

0: The Sky is Crying, 1968. De origineel is van Elmore James, 1959. Het komt van de LP Trip into a Midnight Blues. Jan Venhuizen, dat was de periode dat jij manager was van QB and the Blizzard.
1: Klopt.
0: Wie speelde hier nou zo'n mooie saxofoon op?
1: Ja, dat is altijd een vaag iets geweest. En niemand die wou het zeggen, maar dat was Tony Vos, onze producer.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja.
1: Die speelde erop. En we hebben hem heel erg moeten overhalen, want hij wou eerst helemaal niet doen. Mm. Maar we hebben Harry heeft hem kunnen overhalen. En de volgende dag nam hij zijn saxofoon mee en hij speelde er in één keer in.
0: Zo.
1: In één keer klaar.
0: Mooi man.
1: Ja, dat is schitterend.
0: Mooie combinatie.
1: Maar hij wou niet dat zijn naam op de hoes kwam of waar ook al. Hij mocht niet vermeld worden.
0: Nee, nee. Maar een mooie combinatie, de saxofoon van Tony Vos en de Gibson-gitaar die hier trouwens in de expositie op het podium ligt van Ilko Gellinger.
1: Ja, ja, maar het fantastisch ook, maar de emotionele stem van Harry en Herman Brood op de achtergrond ertussen door met die piano, verschrikkelijk mooi. Heel mooi nummer.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij QB and the Blizzard, Jan?
1: Nou, in 1963... Dus in 1963 hebben ze mij gevraagd, er was een concert in het Concerthuis nog, Nieuwe Kolk.
0: De voorganger van de Schouwburg.
1: Ja. Daar ben ik toen heen gegaan en heb ik met de jongens gepraat. Ik vroeg eens of ik manager wou worden. Dat was in november 1963.
0: Maar je kende ze toch al wel?
1: Ik kende die jongens allemaal wel.
0: Dat wou ik zeggen,
1: Want ik ging vaak naar de repetities toe en Harry was beter met de nieuwe Syncopators en al die jazzclubjes en al die andere groepjes.
0: Ja.
1: Ik kon ze al heel lang. En nou, zo ben ik in contact gekomen. En ik ben in 1964 hebben wij dus gewoon, heb ik al die optredens hier in Drenthe en Groningen. Verder kwamen we niet door.
0: Maar had jij daar enige ervaring mee?
1: Helemaal niet. Helemaal niks. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist niet eens wat manager was. Maar ik stond wel toen in een platenzaak van Lampen.
0: Ja, ja.
1: En die had toen die platenzaak. En daar ben ik dus ook, zag ik die jongens ook al regelmatig dus natuurlijk.
0: Je had wel wat met geld van doen in elk geval.
1: Ja. Ja. Ja. En ook muziek.
0: En muziek,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Want ik kom natuurlijk ook, mijn vader was ook een hele goede muzikant en zo. Dus ik kan veel met muziek. En Harry ging regelmatig ook naar mijn vader toe. Alleen want mijn vader kon heel goed piano spelen. En zo is het contact gekomen allemaal.
0: Want ben jij een Assenaar van geboorte?
1: Een Assenaar van geboorte.
0: Oh, zie je aan, ja.
1: Ja hoor.
0: Dus dan kende jij de jongens, dan kende je de achtergrond van die jongens.
1: Ja, ik kende die achtergrond. Ik kon Harry al voor die tijd ook al vaak ontmoet. Want hij kwam ook wel bij, als wij jongens eigenlijk anders aan het repeteren waren, dan kwam ik hem altijd wel tegen. Ja. In het café kwam ik hem wel tegen. En Ilko ook.
0: Ja.
1: En zo, ja, met Willy Middel dus en Hans Kins en Dickie Beekman toen nog op de drums, hè, erbij.
0: Hoe heb jij de overgang ervaren van de jongens in Assen? Dat Harry naar Grollo ging. Ja. Want dat was net in die periode ook natuurlijk, ja? 65.
1: 65, 66 is Harry overgegaan, ja, klopt. Ja. Nou ja, dat was even schrikken natuurlijk. Maar over het algemeen is het wel goed ontvangen hoor. Hoewel, in Grollo werden wij niet zo geaccepteerd in het begin hoor.
0: Ja.
1: Want het is heel moeilijk geweest. De jongen met de lange haar en dit en dat. En het was een probleem hoor. Maar na verloop van tijd kwamen ze er wel achter. Vooral bij Hofzegen. Dat het wel goed volk was hoor. Dus, en Harry die is ook goed opgevangen later hoor.
0: Want een van de mooiste combinaties van zeg maar, het oude Drentse leven. En het nieuwe Drentse leven van QB and the Blizzard. Dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen. Is
1: klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?
1: Ik was erbij. Ik ben de hele tijd bij geweest. Maar daar heb ik. Ja, ik weet niet of een Apple Knocker Flop was. Wordt die nog gedraaid? Nou, daar wil ik er wel iets over vertellen. Dat lijkt me wel leuk toe.
0: Nou, dat past hier denk ik goed bij.
1: Goed, oké. Okay, nou,
0: dan leven we in 1969, hè?
1: Ja.
0: De vierde LP, geloof ik.
1: Apple Knocker Flophouse was de... Nee, dat is later. Vierde, vijfde LP, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam net uit Amerika terug.
0: Ja.
1: En toen moesten wij die opnames doen voor Apple Knocker Flophouse. En toen kreeg ik van de platenmaatschappij die zeiden, moet je luisteren Jan. Nou ja, Apple Knocker Flophouse is eigenlijk een slang voor een goedkoop logement. Hè?
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: En toen die plaat klaar was, toen wouden ze een PR maken. Een filmpje maken en foto's maken.
0: Mm-hmm.
1: En zeiden, maar dan moeten jullie wel een locatie opzoeken die er een beetje past. Nou, ik met Harry op pad. Nou, we hebben eerst bij Hofstede gekeken in Grollo. Nou, dat was niks. Nou, zei Harry, ik weet nog wel een aantal kroegjes hier in Drenthe. Zullen we eens kijken? Nou, toen kwamen we bij Willem Perkaan in Weesop terecht.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was een stamtafel. En dat zette de flesje. Je moest zelf de consumpties aantekenen als je wat wou drinken. We hadden een paar bekeken en we hebben de platenmaatschappij toen ingelicht. En die zijn geweest, onder andere met Anton Witkamp en Sees Wessels. Die zeggen, dit is het.
0: Ja.
1: Maar Jan, regel jij even met Willem Perkaan hoe dat allemaal gaat. Ze mogen vrij denken, ze mogen vrij eten. Er komt van alles, maar er komt ook een striptease danseres. Nou, ik met Willem Pekaan. Nou, zegt Willem Pekaan, ik zeg nou dit en dat en dat. En er mogen ook alleen maar boeren komen, alleen maar mannen, geen vrouwen. En dan komt een striptease danseres. Toen zegt Willem tegen mij, hij zegt, wat is een striptease danseres dan? Hij zegt, dat is iemand, ik zeg, dat is iemand die zijn kleren uittrekt. Oh, hij, van mijn vrouw ook wel vaak genoeg gezien, zegt hij hoor. Dat komt wel goed. Maar goed, er zou ook een film gemaakt worden. Ja. En dat klopt ook wel. Die avond is ook die film gemaakt. En die striptease danseres heeft ook opgetreden. De dames, de vrouwen van de boeren, die stonden buiten zo voor het raam te kijken. Verschillende boeren die hebben verschrikkelijk over sodomieten gehad. Maar het blijkt altijd, en ik heb altijd beweerd, er is een film van. En op laatst zei ze, die film die was weg. Ja. Maar dat komt door die burgemeester van Wezep, die had alles geweigerd. Er mocht geen, die film mocht niet vertoond worden, die foto's mocht niet. Niks mocht vertoond worden. Ja.
2: Dus burgemeester Grebe was dat als wel.
1: Ja, Grebe. Ja. Burgemeester Grebe. Ik heb die brief nog steeds.
2: Ja.
1: Maar op een gegeven moment, die man die die opnames gemaakt heeft, die film gemaakt heeft, die mocht niet uitgezonden, maar die heeft mee naar huis genomen. En die heeft het ergens op zolder gelegd en weg. En iedereen zei, ja Jan, jij wordt ook bij jou, je zal wel, die film die bestaat helemaal niet. Ik zeg, potverdorie, ik was er toch zelf bij. Ja. Maar goed, op een gegeven moment ging ik zelf niet meer geloven hoor. Totdat een paar jaar geleden, plots in die film Boom Waterga, die man die is toen overleden en die vrouw die vond die film op zolder. En toen is hij in één keer bij het filmmuseum terechtgekomen. Ja. Nou, ik was al lang blij dat ik tenminste dat hij nog bestond.
2: Was goed voor jouw geloofwaardigheid dat hij boven water kwam.
1: Ja, maar zo, dat is het verhaal dus eigenlijk daarachter.
2: Nou, dat is ook een van de mooiste filmpjes die er bestaat. En die ook op de tentoonstelling hier in Drents Museum te zien is.
1: Is hij hier te zien?
2: Hij is hier te zien op de tentoonstelling, jazeker. Want omdat het zo mooi, dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cube in de Blitzers te zien. Jazeker. Want omdat het zo mooi, dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cube in de

0: Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Apple Knockers, Flophouse en Café Perkaan in Wezep. Trouwens, Café Perkaan in Wezep bestaat nog steeds en is nog steeds open. Ja. En het is bijna nog in dezelfde staat dan toen Cubie en de Blitzers daar waren.
1: Ja, ze hebben daar nog foto's aan de kant hangen en heeft die LP en zo allemaal. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Ik ben er pas geleden nog geweest.
0: Oké, ja.
1: Dat is mooi hoor.
0: Het is een mooi, mooi tochtje eigenlijk van Wezep naar Grollo en dan naar de tentoonstelling in Haas.
1: Moeten ze het doen.
0: Ja, je hebt ook die overgang meegemaakt natuurlijk, want op Apple Knockers Flophouse, daar spelen de jongens uit Zwolle al mee.
1: Ja.
0: Hans Lafaye, Herman Deinem en Helmut van der Vecht. Hoe is die overgang tussen zeg maar, de Asser Boys en de Zwolse Boys? Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, het was moeilijk. Was moeilijk. Hans Kins die moest in dienst en die hield ermee op. Op een gegeven moment, Willy Middel die stopte ook. En met hem ging ook Dickie Beekman, die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken eerst alleen Hans Lafaye en Herman Deinem kwamen erbij. Dat was even moeilijk, want die jongens die zaten bij Blues & Mansion. En de manager daarvan was Ed Politiek. Ik vergeet die naam nooit weer. En daar heeft nogal wat moeilijkheden op geweest in het begin hoor, om die jongens over te krijgen. Want dat hing ook met financieel af, met instrumentarium en zo. Maar het is goed gegaan. Mm-hmm. Muzikaal gezien, moet ik eerlijk toegeven, is het wel een vooruitgang geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Want had dat ook te maken dat Herman Brood er toen ook al bij zat? Want die kwam natuurlijk ook uit Zwolle. Hè?
1: Herman Brood kwam ook waar die Zwolse Connection, hè, zoals we dat noemen, die kwam er ook uit. Die heeft ons ook op attent gemaakt hoor.
0: Okay.
1: En ik ben toen met Harry, midden in de nacht zijn wij naar Zwolle gereden, hebben we op moeten zoeken waar ze woonden. Hij werd zo overal in de buurt gevraagd waar Hans Lafaye woonde en zo zijn we ermee in contact gekomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was heel waard.
0: En zo kwamen de drie van Blues Dimension, die kwamen bij Cubie en de Blizzards in Haas.
1: Ja, want Helmich die is er pas later bijgekomen toen Herman Brood weer, en dat is ook weer een apart verhaal, dat had eigenlijk ook weer niet gehoeven, maar daar komen we nog wel op. Daar komen we nog
0: ja,
1: wel
0: dat
1: op.
0: Had iets met middelen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en Amerika.
1: En
0: van alles.
1: En nog wat.
0: Nou, het hebt over middelen van Brood stond er onbekend natuurlijk. Ilko ook al vrij snel.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, de drank speelde ook altijd een rol.
1: Heel grote rol.
0: De booze.
1: Ja, de booze. Ja,
0: op welke manier zat dat het functioneren van de band in de weg? Of hoe had jij ermee te maken?
1: Nou, het heeft er niet mee in de weg gezeten. Absoluut niet.

0: Harry was wel een innemer, was een drank. Harry was absoluut niet aan het verdovende middel. Ilko wel vrij snel. En Herman Brood heb ik heel wat mee beleefd. Dat het stond van het ziekenhuis uit en het ziekenhuis weer in. En dan wou ik hem de volgende dag ophalen en was hij alweer gevlucht.
1: Ja, ja.
0: Maar de drank heeft niet zo'n grote invloed erop gehad, hoor.
1: Nee.
0: Maar in eind jaren 80, begin jaren 90... kwam ik met, ik was al bij Cube in the Blizzards weg, ja. Kwam ik weer met Harry in contact in het café. En Harry was helemaal totaal los. Was absoluut totaal los. En hij heeft toen mij nog weer gevraagd of ik weer voor hem komen werken, weer manager wou zijn. Maar dat kon niet. Ik had een andere baan. Ik had een hartstikke drukke baan in het onderwijs. En ja, ik vond het zielig. Hij was echt, lag hier aan het gas, zoals je dat noemt.
1: Ja.
0: En het verwonderde mij ook niks dat even later op die plaat Brother Boers kwam. Want dat was zijn enigste maatje die hij op het ogenblik had, hoor.
1: Ja.
0: Hij voelde zich nog steeds door iedereen in de steek gelaten. En zo, ja, toen speelde drank wel even een rol.
1: Brother Boers.

0: Brother Booze Musquet, dat was toen de naam van de band eigenlijk. Het was niet meer Cube in the Blizzard, maar hij zong toen onder zijn eigen naam.
1: Ja.
0: Met Erwin Java, toen al op gitaar, 1991.
1: Nee.
0: Wanneer je nou hebt over de achtergrond van de muziek van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen, de oude manager. Iedereen denkt altijd aan de beïnvloeding vanuit de blues, van Elmore James, Sonny Boy Williams en Howlin' Wolf. Maar er was ook wel andere invloed nog, toch?
1: Ja, Harry die was zelf een hele emotionele man. En de invloeden van Drenthe en hier in Nederland speelden een hele grote rol mee bij de blues bij hem. Want als je goed de LP's en de tegenwoordig de CD's ziet van Harry Musquet en je kijkt, dan is het net een dagboek.
0: Ja. Je leert hem kennen door zijn muziek eigenlijk.
1: Je leert hem kennen door zijn muziek. Daar zit gewoon een volgorde in.
0: Ja.
1: Kijk maar naar Desolation of Goed Uitgerollen of Trapping Too. Daar zit gewoon een volgorde in. Je voelde zijn stemming, hoe die was, blij, verdrietig. Die invloeden had hij heel erg. En Drenthe had een hele grote invloed erop.
0: Ja. En Harry wilde zich ook altijd muzikaal ontwikkelen, had ik de indruk.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Daar kom ik zo nog wel weer op.
0: De invloed van de jazz bijvoorbeeld.
1: Ja, de invloed van de jazz. En dan wat ik dus... Ik denk dat het volgende nummer is. Bird Words. Van Dizzy Gillespie. En dat was fantastisch. Het zou eerst gewoon een plaatvulling zijn. Want ik kom van die Blind to Blind to See. En we zaten in de studio in Den Haag. En Harry die was ziek. En toen had Harry het idee met die jongen. We zaten in het Hotel Spendewiel. Weet je wat je moet doen? Het nummer van Dizzy Gillespie. Met Helmy van der Vecht toen er al bij. En de hele rhythmsectie. We zijn de studio ingegaan. En we hebben het opgenomen. Een schitterend mooi nummer.
0: Ja. Ondanks het feit dat Harry dus helemaal niet zong.
1: Die zong helemaal niet. Maar als je dat nummer hoort, dat swingt tot en met. En dan hoor je ook wat voor muzikanten ik eigenlijk in de band had. Fantastisch.
0: Je bent er nog trots op, zie
1: ik. Ik ben heel trots op, ja. Fantastisch.
0: Burks.

0: 1970. Ja. Ook QB and the Blizzard van de LP Too Blind to See.
1: Dan moet ik elke even Burksworks. Twee... De Blazers niet vergeten, hè?
0: Jan.
1: Bas Munningsma en Rudy van Dijk.
0: Ja,
1: Blazers erbij waren. Fantastisch.
0: Rudy van Dijk, tegenwoordig adjunct-directeur van het conservatorium in Amsterdam.
1: Klopt.
0: Ja, ja wil ik zien. Goeie jongens in de muziek, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. De gasten vandaag Jan Venhuizen hier in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. In die periode, Jan, zo rond 1970, dan stonden ze eigenlijk op het toppunt van de roem. Hè? Ja. Grote tournees naar Polen, Tsjechië, naar Engeland. Ja. Enorm succes in Nederland, Duitsland. Amerika.
1: Nou,
0: logische stap toch?
1: Logische stap. Ik kreeg dus al in het voorjaar van 1969 van de platenmaatschappij bericht dat Amerika belangstelling toonde voor Cuban the Blizzards. Ik zei dan hartstikke mooi. En wij zaten toen heel druk met Polen en we hadden een heleboel optredens. Maar op een gegeven moment werd het toch wel echt... wij dachten eerst ach, een grapje, maar dat was echt niet zo.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment... kwam Anton Witkamp bij me. Die zegt, Jan, moet je luisteren. Amerika heeft zoveel belangstelling.
0: Anton Witkamp van Philips.
1: Van Philips. Ja. Mercury in Amerika, die heeft zoveel belangstelling. Dat die vraagt of wij willen komen. Ik zei, nou, dat is prima. Dan gaan we erheen. En hij zei, ja, dan moet je eigenlijk een van die muzikanten meenemen. Nou, ten eerste plaats zou dat Herman Brood zijn. Die wou wel mee. Maar ik kreeg voor Herman Brood geen visum. Want die was veroordeeld wegens verdomde middel.
0: Ja.
1: Dus die ging niet mee. Nou, toen had ik dus Harry gevraagd. Nou, zei Harry, nee hoor. Ik blijf hier mooi in Drenthe. Laat mij maar mooi in Drenthe blijven. En Eelco had er ook geen zin in. Dus ik ben alleen met Anton Witkamp ben ik naar Amerika geweest.
0: Ja.
1: En daar hebben wij hele goede contractafspraken gemaakt.
0: Ja.
1: Fantastisch. En grote bedragen voor die tijd kreeg ik een contract aangeboden voor $70,000. Nou, dat is in 1960. Dat is fantastisch.
0: Oh, ja.
1: En de PR zou allemaal geregeld worden. We zouden in het voorprogramma van John Mayall komen. En het was allemaal geregeld. Het was een tijdelijk contract en het jaar daarop, in januari, februari, zouden de vaste contracten getekend worden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik kom terug uit Amerika, ik vertelde de jongens, iedereen enthousiast, hartstikke mooi, nou, dit en dat. En ik ook mooi. Ik denk, ja, het stond wel wat tegenover, we moesten wel een aantal LP's maken, maar dan mochten ook wel LP's zijn die we al hadden.
0: Dus ja, ja. Maar die werden in Amerika dan uitgebracht?
1: Die werden in Amerika, en Amerika deden er gelijk blazers achter, want daar waren ze gek op. En in januari kwamen ze uit Amerika hier voor de definitieve contracten te tekenen. En toen zegt Harry, ik doe het niet. Ja, dat was wel even schrikken hoor.
0: Nope.
1: Die jongens, wij zaten daarmee. En ja, wat moeten we ermee? En dit en dat, we hebben geprobeerd over te halen. En Harry zei, nee, ik doe het niet. Ik ga niet heen, ik teken dat contract niet. Want QB and the Blizzard bestond toen uit drie man die onder contract stonden. Dat was Harry Musquet, Eelco Gelling en ik. Wij met z'n drieën hadden contracten. Mm. Maar hij wou niet.
0: Dus maar waarom, ben je er ooit achter gekomen waarom niet?
1: Nou, ik ben er ergens. Later heb ik dus me wel gerealiseerd wat het eigenlijk was. Het was gewoon faalangst van Harry geweest. Mm. Hij was bang voor zijn uitspraken. Hij was bang dat zijn teksten niet klopten. Hij was gewoon bang. Hij was bang. Het was bang.
0: Mm.
1: En ja, op laat heb ik dat wel gerespecteerd. Maar er is toch wel een aantal jongens die hebben het niet gepikt eigenlijk van hem hoor.
0: Ja.
1: Ja, en dan kom ik automatisch alweer over dat later met Eelco Gelling naar de kolonering gaan. Dit heeft daar wel weer mee te maken.
0: Ja, die is toen wel gegaan naar Amerika.
1: Die is toen wel gegaan naar Amerika.
0: Of je daar veel beter van geworden is dan
1: in 2? Nee, absoluut niet. Maar goed, hij wou en hij heeft er... Maar het was zo jammer, want wij hadden daar echt... wij zijn geen top 40 groep, maar wij hadden daar in de blues scène best mee kunnen draaien.
0: Ja.
1: Want we zouden ook daar een tournee maken, het voorprogramma met van John Mayall.
0: Ja, ja. Heeft het jou verbaasd dat Harry later, in 93, voor het programma Harry's Blues, waar ik toen bij was, dat hij toen wel naar Amerika wilde?
1: Ja, ene kant wel, de andere kant niet. Want hij hoefde niet op te treden daartoe.
0: Nee.
1: Dat was het. Was het grote punt.
0: Ja,
1: dat realiseer je pas later, dan ga je doordenken. En En Harry was bang als hij in Amerika zat, dat hij nooit meer terug zou kunnen komen naar Drenthe.
0: Daar
1: was hij echt bang voor, hoor. Dan denk ik, nou...
0: Hij zag er toen ook wel tegenop in 93 wel, hoor.
1: Ja, hè? Ja, dat heb jij mij wel eens verteld. Ja. Ja.
0: 99 zijn we nog een keer geweest, was het al wat anders.
1: Ja.
0: En daarvan hebben we ook heel mooi filmmateriaal hier op de tentoonstelling in het Drents Museum.
1: Ja.
0: Dat valt ook te zien. Maar ja, ook toen had hij dan toch wel zoiets van, ja...
1: ja.
0: Ook een beetje dat de mythe, de ideeën die hij had over de blues in Amerika, dat dat anders zou zijn dan hij dacht misschien wel.
1: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: De volgende muziek die jij meegenomen hebt is heel andersoorige muziek, maar dat moet ook in Harry's Blues. Dat is namelijk van Jackson Browne.
1: Ja.
0: Ja, nou, Jan, vertel eens.
1: Nou, Harry die kwam op een gegeven moment bij mij met dat nummer. Hij zei, Jan, dan moet je dat nummer eens luisteren. Hij zegt, en dit nummer, dat wil ik opdragen aan onze roadmanagers, aan onze technici en alles. Hij zei, want wat in dat nummer voorkomt, dat klopt precies wat wij ook meemaken. Van het optreden, soms niet weten waar je zit. De roadmanagers die moeten altijd eerder zijn om spul op te stellen met de technici. Als wij in het hotel konden, dan moesten die mensen nog weer alles afbreken. Hij zegt, en ik wil dat nummer eigenlijk opdragen aan onze roadmanager en aan de technici. Ik zeg, ik vind het fantastisch. Dat schoot me pas geleden weer te binnen. Ik denk, nou, ik wil dat nummer erin hebben. Want Harry en ik hebben er toen overlegd, want wij werden soms ook wakker in de bus. Dat we zeiden, god, waar zit men in godsnaam? Waar waren we gisteren? Oh, in Rotterdam. Oh, nu in Antwerpen. Maar was net andersom.
0: Ja.
1: Je werd geleefd. Maar die roadmanagers die moesten er altijd wel eerder zijn en altijd benen. Dus daardoor is dat nummer opgedragen aan de roadmanager en de technici van toen van Cuban the Blizzards.
0: Jackson Browne, The Loadout.

0: Jackson Browne. Het is eigenlijk een dubbel nummer met Stay a Little Longer. Dat zit dan achteraan, maar dat duurde wat te lang eigenlijk allemaal. Jan Venhuizen, te gast hier in deze uitzending. Je hebt Harry meegemaakt in zijn, in zijn successen, maar ook van dat hij in de put zat.
1: Ja.
0: Want hoe was hij wanneer hij in de put zat?
1: Nou, als hij in de put zat, dan was hij haast niet te gebruiken. Maar zijn liefde perikelde waren altijd heel erg. Want heel emotioneel. Maar het was altijd wel zo, als hij in zo'n stemming was, dan schreef hij de mooiste nummers.
0: Ja, ja.
1: Je kent het op zijn LP's, dan krijg je zijn stemming weer van. Maar hij was dan wel ook heel moeilijk dan, hoor. Ja. En dan waren er wel eens van die periode dat meneer niet wou optreden. Dan had hij er geen zin in en dan zag hij het niet meer zitten en alles met elkaar. En dan moest ik het weer afzeggen. Mm-hmm. En ook wel eens met smoesjes. Maar ik heb
0: met andere woorden, je hebt het niet altijd even makkelijk gehad.
1: Nee, want ik heb ook verschillende processen aan de broek gehad daarin, hoor.
0: Ja, ja.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Hoe belangrijk was de band voor Harry?
1: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want dat was eigenlijk, hij was altijd op zoek ook naar het ultieme, weet je wel. Hij wou het beste van huis. En dat moet ik ook altijd toegeven aan Harry. Als wij repeteren, Harry was er altijd. Herman Brood was er ook altijd. Ik had iemand in de band die kwam altijd uren te laat. Dat was Ilko. Maar Harry was er. En dat was hij, dan werd hij kwaad. Joh. Dan zegt hij, godverdorie, dan ga ik ook naar huis toe. En dit en dat. Maar over het algemeen kwam het wel weer goed. Hmm. Maar hij was altijd heel perfectionistisch wat dat aangaat, hoor. Echt.
0: Ja,
1: echt.
0: Ja, volgende keuze, die past daar denk ik wel een beetje bij. Eric Clapton, Derek and the Dominoes. Nobody knows you when you're down and out.
1: Ja, dat klopt precies. En als hij dan in zo'n stemming was. En Harry en ik moesten ook vaak samen weg. Dan moesten we naar de studio toe of naar dinges. En dan was hij helemaal in de put en had hij geen zin. En dan moest ik dat. Er was toen nog een cassettebandje. Dan moest ik een nummer. En dan moest hij altijd dat nummer horen. En met natuurlijk en ook fantastisch nummer natuurlijk van Eric Clapton en Duane Elman met Jim Gordon in drums en Rattler op de bas.
0: Carl Rattler op de bas,
1: fantastisch nummer natuurlijk. Hè.
0: Nobody knows you when you're down and out.

0: 1970, Nobody Knows You When You're Down and Out. Derrick and the Dominos van de LP Laila. Jan Venhuizen, de zanger Harry Musquet. Hè? Heb jij enig idee van, werd hij beïnvloed in zijn zang door andere zangers?
1: Ja.
0: Had hij voorbeelden, zeg maar, in die tijd?
1: Absoluut. Daar komt het volgende nummer in zijn heel goed voorbeeld van.
0: Oké. Okay.
1: Dat was zo, ik had die LP Blood, Sweat and Tears. En ik draaide die. En Harry die kwam binnen en zei, oh wat goede muziek en dit en dat. En met die blazers en oh wat een stemmen. Dat was David Clayton Thomas. Hij zegt, Jan, mag ik die LP wel van jou lenen? Ik zei, ja jongen, natuurlijk, neem maar mee. Hij zei, ik zeg, volgende week, morgen hebben we weer repetitie, hè? Ja, hij zegt, goed. In elk geval, hij heeft die LP van mij meegenomen. Nam de volgende dag netjes weer mee terug. We waren aan het repeteren. En wat schetst mij verbazing, die stem. Wou die David Clayton Thomas nadoen. Hij had zo'n mooie stem. En dan met dat nummer When I Die. Nou, hij was hij helemaal kapot van. In elk geval, hey, maar die stem bezig. Ik zei, Harry, pas nou op met je stem, want dat gaat mis. Nou, in elk geval, de repetitie was afgelopen. Komt de volgende dag weer, had geen stem meer.
0: Zo.
1: Hij had zijn hele stemband geforceerd door dat nummer. Hij heeft het hele weekend hem weer moeten afzeggen. Omdat hij die David Clayton Thomas wou nadoen.
0: And When I Die.
1: And When I Die.

0: prachtig nummer. And When I Die van Laura Nero uit 1967. Op verzoek van Jan Vennehuizen, omdat David Clayton Thomas een belangrijke invloed is geweest voor Harry Musquet. Jan, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Technicus van deze uitzending was Karel Post. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Jan Vennehuizen, jij bent, jij hebt Harry in die periode van heel nabij meegemaakt. Karakteriseer hem dan nog heel in kort hoe hij in jouw herinnering voortleeft.
1: Harry leeft voort als een hele muzikale man. Heel emotioneel. Maar ook heel moeilijk kan zijn. En hij is gewoon een heel aimabele man, maar niet altijd. En Harry die deed altijd een opmerking, een zinsnede naar mij toe. En altijd over de muziek. Hij zei, Jan, muziek verbindt. Muziek verbindt ons. En wij hebben nou met elkaar te maken en dat moeten we zo houden. Hij zei, muziek is niet altijd te verklaren. Maar het is grotendeels een

0: gevoelskwestie. En Harry was een gevoelsmens, ja. Absoluut.
1: We gaan naar jouw laatste nummer, All By Myself van Eric Carmen. Heeft dat nog een bepaalde betekenis?
0: Ja, Harry die kwam bij mij. Ik was gestopt. Ilko die was naar de kolonering toe. Herman Brood stopte en toen ben ik ook gestopt. En we vielen allemaal in een gat. En ik heb nog één LP gedaan, nog alleen LP, dat was La Vendetta. En op een gegeven moment komt Harry met dat nummer naar mij toe. Hij zei, Jan, dit heeft met ons te maken. En dan moet jij juist goed naar die muziek luisteren, want dan moet jij weten. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ja, dat komt me bekend voor. Hij zei, ja. Hij zei, dat is het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, het Adagio. Ik zeg, potverdorie, je hebt gelijk. Hij zei, eigenlijk vind ik dat gemeen, dat ze dat jat niet meer hadden. Niet gejat, kwam ik later achter. Hij zei, maar die tekst, dat gevoel heb ik. Ik zei, ik ook, Harry.
1: En dat verbond jullie, de muziek?
0: Dat verbond ons, de muziek.
1: All By Myself, Eric Carmen. Jan, bedankt.
0: Graag gedaan.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Blood and Chocolate van Elvis Costello. Maar het nummer kwam niet verder dan 79 in de Engelse hitparade. Elvis Costello en The Attractions, I Want You. Oh.

Elvis Costello en The Attractions, I Want You. Het komt van het album Stanley Road van Paul Weller. Het nummer eindigde 9 in Engeland en 21 in Nederland. Paul Weller, You Do Something To Me.

Paul Weller, You Do Something To Me. Eagles-gitarist Glenn Frey schreef het nummer voor de soundtrack van de tv-serie Miami Vice. En het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 2 in Canada, 20 in Australië, 26 in Ierland, 29 in Finland en 37 in Nederland. Glenn Frey, You Belong To The City.

Glenn Frey, You Belong to the City. Het komt van het album Groove Approved van Paul Carrack. En dat album nam hij op in Amerika. Maar deze single werd alleen in Nederland uitgebracht en eindigde op 28 in de Nederlandse top 40. Paul Carrack, Dedicated.

Paul Carrack, Dedicated. Het komt van het album Bring the Family en het nummer werd gebruikt in de film Look Who's Talking Now. John Hiatt schreef het nummer nadat hij was afgekikt van drank en drugs en er was tevens een eind gekomen aan zijn huwelijk. En het werd geen echte hit. Het bleef steken op 39 in de Amerikaanse hitparade. Er verschenen nog covers van Delbert McClinton, Joe Cocker, Jewel, Ilse de Lange, Chaka Khan en John Bon Jovi. John Hiatt, Have a Little Faith in Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: You Still Got Me van Beth Hart is het album van deze week. En Beth Hart nam het album op met organist en pianist Kevin McEnroe. Hij speelde in de bands van Tom Principato, Bob Marjolin, Delbert McClinton, Tinsley Ellis en George Thorogood. De gitarist is Doug Lancio. En hem kennen we van John Hiatt, Bob Dylan en Patty Griffin. Drummer Greg Morrow uit Nashville speelde bij Blake Shelton, Don Henley, Joe Bonamassa, Bob Seger, de Dixie Chicks en Steve Earle. En basgitarist Steve McKay kennen we van Marianne Faithfull, Pulp, Joe Cocker en Radiohead. Niet de eerste de beste muzikanten. Beth Hart, Little Heartbreak Girl.

Bad Heart, Little Heartbreak Girl. Het komt van het debuutalbum van Ilse de Lange, World of Hurt uit 1998. En het werd geen hit, maar het bevestigde wel de kwaliteiten van Ilse de Lange, want ze ontpopte zich als een prima country- en Americana-zangeres. Ilse de Lange, World of Hurt.

Ilse de Lange, World of Hurt. Ilse de Lange, World of Hurt. Het komt van het album The Pretender van Jackson Browne. En hij nam het nummer op met drummer Jeff Porcaro van Toto, basgitarist Leland Sklar van James Taylor en gitarist Fred Tackett van Little Feat. Het nummer eindigde 58 in de Amerikaanse Hot 100 en er verschenen covers van Gary U.S. Bonds en Lucinda Williams. Jackson Browne, The Pretender.

Jackson Browne, The Pretender. Steve Winwood uit Birmingham was als jongen van 17 jaar al wereldberoemd als zanger van de Spencer Davis Groep. En dit was een solo hit van hem. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 3 in Canada, 8 in België, 10 in Nederland, 16 in Australië, 28 in Nieuw-Zeeland en 45 in Engeland. Steve Winwood, While You See a Chance.

0: Steve Winwood, While You See a Chance.
1: U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek.
0: Robbie Robertson uit Canada was jarenlang de songwriter en gitarist van de band en dit is een solo-opname van hem. Hij nam het nummer op met drummer Manu Katchay van Sting en basgitarist Tony Levin van King Crimson. Het nummer eindigde 8 in België, 9 in Nederland, 15 in Engeland en 24 in Amerika. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet die, Beat Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford, waar we begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

goede zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste, deze Carolyn Wonderland. Tot voor kort speelde ze in de band van John Mayall. Ja, die is er met de stop met het optreden, dus dat betekent dat zij solo verder giet. Carolyn Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada, al vaker in het verleden wat van het draaien, maakt altijd hele goede cd's. Het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works for Me, Canada. En dat bleven we negeren in Canada. Want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada. Uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006. Rock Island Line, zo heet die. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

mooie, traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Line. We gaan nu even naar Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tijd voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Wordt hij allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

Het bittere gitaarwerk van Tinsley Ellis. De man die vooral bekend geworden is, denk ik, met het nummer A Quitter Never Wins. Tinsley Ellis van de cd Devil May Care. Nou, 3 keer de scheepsrecht, dus nog 1 uit Canada. David Gogo hadden wij en Blues Delight. En de derde, dat is Colin Linden. Colin Linden is een man die ook vooral bekend geworden is met de band Blackie and the Rodeo Kings. Dat deed hij samen met Stephen Fearing en met Tom Wilson. Goeie muziek uit Canada. En deze Colin Linden was toch een beetje de spil in. Man die ook het materiaal of het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef hij het trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter l. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

0: Until the Heat Leaves Town. Colin Linden uit Canada van de 9e CD Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971, het nummer It's Alright. En de aanleiding is een 9e CD van een band die heet de GA20. En GA20, dat is een bluesgroep uit Boston, uit Amerika. En GA20, dat is een type Gibson-gitaar uit, nou, volgens mij 1949, 1950 ongeveer. De GA20. En zij speelde de eerste versie van het nummer dus van Hound Dog Taylor. It's Alright.
1: Doggone it!

Een lekkere, rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. U te voeren door de GI20 uit Boston van de CD Does Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, CD van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi in 1915. En zoals de vele mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan en dan kon je in de buurt van Maxwell Street uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen, Little Walter, Coco Taylor, noem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspullen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, Hound Dog Taylor had aan elke hand 6 vingers. Dan kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen. Maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft hij trouwens een stukje afgehakt. Maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus. It's alright.

Het origineel uit 1971 van Hound Dog Taylor, het nummer It's All Right. Hound Dog Taylor die dus vanuit het zuiden van Amerika, uit Mississippi, Noord Chicago toegang. Little Ed, dat is de man die in Chicago geboren is. Little Ed Williams, zoals hij officieel heet, maar zijn artiestnaam is gewoon Little Ed. Samen met zijn begeleidingsband, die Imperials, speelde die in Chicago in de tijd dat Hound Dog Taylor in zijn laatste levensjaren was, zeg maar. Maar de stijl, die heb ze wel duidelijk overgenomen. Want het is toch een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van G.I. 20 was ook zo. Maar Little Ed en Imperials die doet er nog een schepje boom op bij hun versie van It's Alright.

Jawel, vol slidegitaarwerk in de uitvoering van It's Alright. Oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band GI20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Lad and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd die in 2006 uitgekomen is met allemaal nummers van Hound Dog Taylor doorop. We gaan naar een duo, Lindsay Beavers en Brad Stivers. Lindsay Beavers, dat is een zangeres die oorspronkelijk uit Canada komt, uit Halifax. Die in Austin woont. En Brad Stivers die woont ook in Austin. Zij is een drummer en hij is een gitarist. En ja, ze hebben allebei wel leuke dingen gedaan. Ze hebben een single gemaakt met Jimmy Vaughan bijvoorbeeld. In de blueswereld goed bekend. En dit is hun debuut-cd, gewoon simpelweg getiteld Lindsay Beavers en Brad Stivers. En door van het nummer One Condition.

Nou, best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar opspeelde, solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk.

Dat is ook een stuk, want wanneer die de Kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250-300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, immabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij in de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En ik kom nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al voorafgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsay Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo. Dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

Nou, mooi vooruitzicht dat er ook een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson. Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rafer, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk. Zoals dat voor veel soul blueszangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas. Al op zijn jonge leeftijd, 6, 7 jaar was hij dat die in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn zesde album wat hij uitgebracht heeft. Het album Too Deep. En ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in. Hè? Van Please Take My Hand.

Klinkt een beetje als een ouderwetse field holler. Zou je dat in Amerika, in Mississippi, een liedje wat zongen wordt wanneer als mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zongen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. Het bleef nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar in de begeleidingsband van Bobby Russ. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping in My Bed.

Dexter Allen op de gitaar, op de Fender Telecaster speelde hij op in het nummer Sleeping in My Bed van de CD Keep Moving On. Man die trouwens op vele dingen speelt, bij vele gelegenheden speelt. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ja, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nut Grollo. Een paar weken terug hadden we John Hofstede hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is My Business. Nou, dit is Groet Nut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben. Ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben. Another Day, Another Road.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Zangeres Jan Bradley uit Mississippi werd ontdekt door producer Don Talty, die meteen songwriter Curtis Mayfield inschakelde en deze single werd een top 10 hit in Amerika. Ook de volgende single, I'm Over You, werd een hit en vervolgens trok de zangeres zich terug uit de muziekindustrie en ze liet nooit meer iets van zich horen. Jan Bradley, Mama Didn't Lie.

Jan Bradley, Mama Didn't Lie. Plotseling kwamen er begin jaren 60 allerlei zangeressen uit de gospelhoek. Aretha Franklin, Kim Weston, Mitty Collier en Teola Kilgore uit Louisiana. Dit nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade, maar het zou wel haar grootste hit blijven. Teola Kilgore, The Love of My Man.

Theola Gilcore, The Love of My Man. De Drifters werkten met meerdere leadzangers, Clyde McFadder, Johnny Moore, Bobby Hendrix, Benny King, en dit nummer werd gezongen door Rudy Lewis en opgenomen met de achtergrondzangeressen Dionne Warwick, Dee Dee Warwick en Doris Troy. De Drifters on Broadway.

The Drifters on Broadway. Doris Troy uit New York werd ontdekt tijdens een optreden in het Apollo Theater in Harlem. Van deze single verschenen covers van The Hollies, The Scorpions, Lulu, Ian Matthews, Linda Ronstadt, Shaken Stevens en Brian Ferry. Doris Troy, Just One Look.

Doris Troy, Just One Look. Garnet Mims en The Enchanters uit West Virginia namen een nummer op van de songwriters Burt Burns en Jerry Ragovoy. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en in 1970 werd de cover van Janis Joplin zelfs een hit in Amerika, Canada en in Nederland. Garnet Mims en The Enchanters, Cry Baby.

Garnet Mims and the Enchanters, Cry Baby. Het is een compositie van Ines Fox en haar broer Charlie Fox. En dat nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. En even later ging Ines Fox solo verder, al mislukte haar solocarrière, terwijl Charlie Fox heel succesvol werd als producer. Dit nummer werd nog gecoverd door Peter, Paul en Mary, Mary Raven, Glennis Houston, Twinkle, Dusty Springfield, Aretha Franklin, Carly Simon samen met James Taylor en Touch Mahal samen met Etta James, Ines Fox en Charlie Fox. Mockingbird.

Innocent Charlie Fox, Mockingbird. Bluesgitarist Johnny Taylor uit Arkansas noemde zich Little Johnny Taylor, want er bestond al een soulzanger met de naam Johnny Taylor. En Little Johnny Taylor kwam voort uit de band The Johnny Otis Show. En hij had een nummer 1 hit in Amerika met dit nummer, wat vervolgens nog gecoverd werd door Little Milton, Clarence Carter, de soulzanger Johnny Taylor en Peebles, B.B. King, Otis Rush en Magic Slim. Little Johnny Taylor, Part-Time Love.

Little Johnny Taylor, Part-Time Love. Rufus Thomas was al 46 jaar toen hij deze eigen compositie opnam en daardoor kreeg hij de bijnaam The World's Oldest Teenager. Het nummer eindigde 5 in Amerika en er verschenen covers van The Rolling Stones, Tommy Tucker, The Everly Brothers, Georgie Fame, Mitch Ryder, Aerosmith, Rick Derringer, Roger Daltrey en Dr. Feelgood. Rufus Thomas, Walk in the Dark.

Rufus Thomas, Walking the Dog. Betty Everett uit Mississippi ging als meisje van 17 jaar naar Chicago en daar werd ze de zangeres bij de band van Magic Sam. Ze nam dit nummer op met de Dells als achtergrondzangers en het eindigde 6 in de Amerikaanse hitparade en vervolgens verschenen er nog covers van The Searchers, Helen Shapiro, Aretha Franklin, The Hollies, Cher en de Swingin' Blue Jeans. Betty Everett, It's in His Kiss.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Irish Connection van Brian McFadden is het album van deze week. En Brian McFadden had al hits in Ierland, Engeland, Denemarken, Noorwegen en Australië. En dit is een duet met Ronan Keaton, ook uit Dublin. En hij komt voort uit de boyband Boyzone. Brian McFadden en Ronan Keaton, All I Want Is You.

Brian McFadden en Ronan Keaton, All I Want Is You. Emma Thomas, dat was een ongehuwde moeder uit New Orleans en ze werkte als serveerster in een nachtclub. En daar mocht ze af en toe een liedje zingen met de huisband. Niet veel later had ze de bijnaam The Soul Queen of New Orleans. Dit nummer eindigde 17 in de Amerikaanse hitparade voor Emma Thomas. Wish Someone Would Care.

Irma Thomas, Wish Someone Would Care. De Dixie Cups, dat waren drie dames uit Louisiana. De zussen Barbara Ann en Rosa Lee Hawkins en een nicht Joan Mary Johnson. Er verschenen covers van The Ronettes, Bette Midler, The Beach Boys, Sandy Posey, Elton John en The Flirtations. De Dixie Cups, Chapel of Love. Go.

De Dixie Cups, Chapel of Love. Mary Wells scoorde een top 10 hit in Amerika met een nummer van Smokey Robinson. En er verschenen covers van Helen Shapiro, Aretha Franklin, Sister Sledge, Skeeter Davis, Lois Lane en Rory Block. En deze zangeres overleed op 49-jarige leeftijd. Mary Wells, My Guy.

Mary Wells, My Guy. Jimmy Hughes uit Alabama was de leadzanger van de gospelband The Singing Clouds. En deze solo-single van hem eindigde op 17 in de Amerikaanse hitparade. Na nog een paar hits stapte hij onverwacht uit de muziek, omdat zijn platenlabel onvoldoende aandacht besteedde aan zijn singles. Hij werd ambtenaar en maakte nooit zijn comeback. Jimmy Hughes, Steal Away.

Jimmy Hughes, Steal Away. Martha and the Vandellas, dat was een meidengroep met liedzangeres Martha Reeves. Het nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade en er verschenen covers van Cilla Black, Brenda Lee, The Every Brothers, The Mamas and the Papas, Little Richard, Black Oak Arkansas, Neil Diamond, Van Halen, The Who en David Bowie samen met Mick Jagger. Martha and the Vandellas, Dancing in the Street.

Martha and the Vandellas, Dancing in the Street. Ophie Wright, dat was een flamboyante soulzanger uit Memphis. Hij zat 5 jaar in de gevangenis voor drugsdelicten en hij overleed op 41-jarige leeftijd uiteindelijk aan een overdosis. Van dit nummer verschenen covers van Otis Redding, The Rolling Stones, The Hollies, Candy Staten, Laura Lee, Humble Pie, Little Milton, Brian Ferry, Frankie Miller en Paul Rodgers. Ophie Wright, That's How Strong My Love Is.

of you write, that's how strong my love is. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De eigen compositie van Don Covey uit South Carolina eindigde op 35 in de Amerikaanse hitparade en er verschenen covers van de Rolling Stones, Wilson Pickett, The Ellen Price Set, Robert Palmer, Johnny Winter, Delmont McClinton, Shemekia Copeland en Jimmy Barnes. Don Covey en The Good Timers. Mercy, mercy.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika. Van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
2: Ja, Clarksdale's luisteraars, ik heb het al een keer gezegd, dat is de hoofdstad van de blues. Tenminste, in dat gebied, in de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten. Waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints, maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
1: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was. Vandoor dat we eens in gaan kijken.
3: Het gebouw dat is gerenoveerd en het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten. Van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi. En eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen. Dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
1: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk, net aan de spoorlijn, aan de Olde Spoorlijn.
3: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op het kruispunt, hè. Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat, de kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marx en je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis en Robinsonville waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica waar James Cotton geboren is. En je bent hier, Memphis Mini trouwens ook. Je bent hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
1: Toch is het wel een beetje een gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
3: Ja, dat is dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevendig wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die crossroads waar is.
1: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet duur. Dus waar de meesten hier opgericht. Nee. Zou weer de blank dan wezen?
3: Ja, dit is door de blank gedaan. Het is een onderdeel van de library. De local library hier, van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
1: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top, van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
3: Dat is een gitaar die hij geschonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
1: Is dit die gitaar die hij maakte en vuurde een stuk hout van de Cabin of Muddy Waters?
3: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is het grafsteen van Mississippi Frank McDowell. En donated by Skip Henderson. En ja, Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die ligt in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
1: Zo zag hij dan beginnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
3: Nou, ik vind ook dat dat nodig is, want misschien dat de blanke Amerikaan het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. En ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzetten. Want het is een muziek die het weer is. Het is echt cultuur, want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat with Good Morning, Little Schoolgirl on het R. Hooley label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want daarvoor was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend door in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of nee, 72 op een nummer. De Chris Strachwitz, ook een bekende naam trouwens.
1: Ja, ja. Ja, Strachwitz was van de R. Hooley label, denk ik.
0: Ja, daardoor is dit ook op u gebracht. Ja.
1: Trouwens, een R. Hooley lustra's, dat is ook een soort van holler. Even, ik wist dat ook niet, maar onlangs achterkomen. Het is wel een mooie titel van een label eigenlijk.
0: Ja, R. Hooley. Ja. Stones hebben me eigenlijk nog bekend gemaakt, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de CD Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little School Girl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat is hier toch iedere keer wel geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig wezen om het even mee te nemen.
0: Ja.
2: Die wird nicht mehr größer wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merken we al direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe bestuurt dit nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk wel, ja.
2: En dan komen, also het wird ja nog gepflückt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die machine zo een cotton gin. What is a cotton gin? A cotton gin is een baumwollefabriek. Da wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die kommen eine Art in einen Staubsauger. Da wird also die Watte entfernt und die

0: Delta Blues Museum en ZZ Top. De Pan Am Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP. De eerste LP volgens mij, hè?
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent de Texas, daar hebben ze het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Het is wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het Blues Museum, want is ook een ondersteunende factor geweest daar natuurlijk. Die Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebben.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun die is bouwd uit
1: de Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan ten goede aan
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja.
0: Dat blijkt toch vaak?
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Hoor. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je, kwam weer op een hele rustige plek terecht.

0: Zo'n zo nog vroegere klunk, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Albert.
0: Ja, hij hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kunnen we toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatst.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: Ja, we staan hier achter de. Toen kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij staan. De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben een willekeurige gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar de 61, zoals hij er nou ligt, dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down on the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij. Dat Son House tegen hem zei van, nou mijn jong, ga jij nog maar een aantal jaren studeren. Gitaarleren spelen, want je kunt er niks van. En dan een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten. En die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment, en hij zei, toen zeiden ze, waar heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus, if you're on the crossroads, en dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: En het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè.

Everybody passed me by.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is voor een voor ARC.
1: Ja, het is in op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet eens zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, de ook die jongen, ook die Cohn, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek schreef met van Nothing But The Blues. Of die dat ook samengesteld heeft. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg twee versies van enzovoort enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid dragen ziet. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan ben ik toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt en dat er zoveel van verkocht worden.
0: Ik kan nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de, ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Hè? Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in deel eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui en ook wat even filosofisch hier op de crossroad een verkeerde weg bent inslagen. En zeker de Blank. Die hebben een sproeivliegtuig op de achtergrond, Lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat ik er toen nog vred.
2: Ja, en die de veuren zorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij. Ja,
2: je kunt beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk. Het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de Blanken hier de verkeerde weg in een slaak bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: En, maar schaam je u dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege. Als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch bij die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: En dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harden mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta. Toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens hard op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dicht bij je. Hmm. En ik vind het prachtig.
2: Dit hoor je wel in een herinneringshuis.
1: Jazeker, dat blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
3: Ja.
2: En dan denk ik
3: weer. Dat wij de goede weg.
2: Wie durft dat in zijn leven te zeggen dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En dat en daarom loopt hij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, door dat kruispunt denk ik ook veel. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer en hij niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes en die hebben een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen nog maar rechtdoor. Die kijkt naar rechts, die kijkt niet links, die kijkt niet rechts. Die kijkt alleen nog maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank Eric Clapton, please. Vocal.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. Ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, 1968 was dit.
2: Ja, die ketste toen weer terug naar Amerika. Vrij snel al met die muziek.
1: En 1968 was dit.
2: Ja, die ketste toen weer.

0: naar. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar ja, dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En ja, dat was een fameus trio eigenlijk. De Cream in die 60, eind 60 jaren, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en je kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was de Chris Trackwitz, was ook in diezelfde periode was opgenomen. En je ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komen.
0: Ja, ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Maar toen al?
0: Is het American Folk Blues Festival verschenen in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, daar heb ik eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell. Al dat soort mensen verscheen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rau. De American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Ik ben terug naar, naar de Delta, naar de Mississippi Delta. Want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
0: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En daar moet je wel tegen kunnen, overigens.
2: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen, hè? Die stroom er al niet zo langs de weg. Dat.
3: Ja, dat is het perspectief, hè, als je dat zo ziet.
2: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
3: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hé, hey, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van, nou ja, het is vlak. Het liep wel wat op de polder, hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur en het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maken het tot wat het is gewoon.
2: Maar voelen je nou wat bij terug dat hier mensen de lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bukka White en nu maar op?
3: Nou, dat is natuurlijk voor een Drent natuurlijk redelijk nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat hebben wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbindt wij hier ook onder. Achter proberen te komen hoe dat nou west is.
2: Ja, Jan, vroeger in Drenthe had ik de zaandpaarden, Jan, de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
3: Ja. Ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, hebben mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie er over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelt dat in zijn juke joint, ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft. 29 stukken op de plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens. Op een hotelkamer. En 10 jaar geleden nu de bracht in een cassette en miljoenen verkocht. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja, ja. Over muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen. Hè? Ja, kort leven maar.
2: Ja.
3: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nu al drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west bent. Maar Robert Johnson was ook nog, hij heette Johnson, maar heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is getrouwd west en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heeft. Het spuitvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legt hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zeg maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zegt er altijd

0: goed gekleed uit. Ja. Maar het heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
1: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want doordeur kreeg je die legendevorming, ja?
0: Ja.
1: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roden. Nee, en beter fantaseren.
0: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwamen er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
2: Ja. Laid over me in the child, I feel it. Like blowing my home. I woke up this morning, find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn.

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort bijgeluiden te horen, de opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat is
1: zo
0: ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90er jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, hij komt uit Virginia.
0: Uit de tabakstaat.
1: Ja, heb ook veel, vaak in Nederland al gespeeld. Zo'n redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... Hij is niet geboren in Stouffville, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi. Daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeger vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar naar de plantage van de Stouffills. Ja. Familie Stouffill.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De plek, de achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft al eens
1: gezegd. Down in the boondocks. Ja, prachtig, ja.
0: En daar kwam je terecht in een, zoals het door dan noemt, in een cabin. Door is je opgegroeid.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Ik kan zo de deur uit en ik kan beginnen te pikken.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... Met 6 man woont ze in we hebben er toen langs gekomen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een heel kleine ruimte, zou ik maar
0: zeggen. Dit is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut, ja. Ja.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja, ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf natuurlijk. Van plaggen. Maar veel ruimte had ze er niet natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, ja, absoluut.
2: I get laid over in the evening, child, I feel like blowing my horn. I woke up this morning and find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn.

0: De country blues van Muddy Waters, ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovall Plantation woonde in wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale en ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen en ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale die is pas in de 50e jaren gekomen.
1: Ja, dat was... Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ook een man die uit Klaagsdeel kwam en waar hij toen al met opgetrok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd, toen kreeg hij met de kerstdagen, met Santa Claus, toen kreeg hij zijn eerste harmonica, de Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later, toen stapte hij over op de gitaar. En dan, ja, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoen plukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was wel al duidelijk. Die kon toen al, met twee peren kon hij al wat, twee mules, twee ezels, kon hij al werken. Dus ik neem aan dat wat is een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy?
0: Plowing, hoeing en chopping cotton. Dat
1: moet het westen hebben. Ik
0: dat
1: bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets anders kunnen niet. En je moest direct de handen in de molen steken. Want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar hij dan geweldig hekel aan had. Als hij de muziek merk op de plantage. Was dat het jonkvolk dat hij er doorheen schrode. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man met die woorden. Hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, betekent ook dat het serieus wel wordt genomen natuurlijk.
0: Ja, dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft dat hij zijn jeugd op die plantage, ja, te midden van de hele agrarische business eigenlijk deuren gebracht heeft.

0: De Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij. Toen lees ik hier in het boek. Toen begon hij zijn harp te bespelen. Zijn mondharmonica op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een catfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de 50 dollar cent. Nou ja, een dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed.
1: Maar het was, ja? Nou, het was 2 gulden ongeveer, zeg maar zeker.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En wat lekker. Wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een catfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze vullen aan en binden niet meer. Wij gaan op bezoek naar een man die is woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willy Foster is de naam. Hij is al dik in de 70. Maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willy Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Herr. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: In 1971 stond Huey and the Blizzards 2 weken in de nationale hitparade met een nummer van Harry Musquet en Ilko Gelling. De rest van de band kwam uit Zwolle, Hans Lafaye, Helmich van de Vecht en Herman Deinem. Huey and the Blizzards, Backstreet.

QB and the Blizzards, Backstreet. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Cray kregen een Grammy Award voor hun album Showdown. En het is uniek dat een bluesalbum zo'n belangrijke prijs krijgt. Johnny Copeland, Lion's Den.

Johnny Copeland, Lion's Den. Long John Hunter, dat is een bluesgitarist uit Texas, en hij werkte ruim 30 jaar in de bars in en rond El Paso. En hij werd toevallig ontdekt toen er iemand van de platenmaatschappij daar wat kwam drinken. Long John Hunter, Both Ends of the Road.

Long John Hunter, Both Ends of the Road. Katie Webster, dat was de ex-pianiste van Otis Redding, en ze kreeg in Amerika de bijnaam de Two-Fisted Piano Queen. Ze nam voor haar album No Foolin' een duet op met bluesgitarist Lonnie Brooks uit Chicago. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights. Johnny Winter, dat was de guitar wizard uit Beaumont, Texas. Hij nam zijn album Third Degree op voor Alligator Records in Chicago met Dr. John als pianist die speciaal was overgevlogen uit New Orleans. Johnny Winter, Tin Pan Alley.

Johnny Winter, Tin Pan Alley. Seidico wordt vooral gespeeld in Oost-Texas en Louisiana. C.J. Sunier nam zijn album Too Much Fun op met zijn beroemde begeleidingsband, de Red Hot Louisiana Band. C.J. Sunier, Richest Man.

C.J. Sunyer, Richest Man. Marcia Ball uit Louisiana opereert al jaren vanuit Austin, Texas, en op haar album Presumed Innocent laat ze een mix van Cajun, Americana en blues horen. Marcia Ball, I'm Coming Down with the Blues. Oh.

Marcia Ball, I'm Coming Down with the Blues. Albert Collins uit Houston was een geweldige bluesgitarist die naar Los Angeles verhuisde, maar daar moest bijklussen als bouwvakker omdat de blues geen vetpot is. Dit komt van het album Cold Snap. Albert Collins, Too Many Dirty Dishes.

Albert Collins, Too Many Dirty Dishes. Vier top mondharmonica-spelers uit Chicago maakten samen een album. James Cotton, Junior Wells, Carrie Bell en Billy Brands. En ze waren verantwoordelijk voor het album Harp Attack. Dit zijn Junior Wells en Billy Brands, Broke and Hungry.

Julia Wells en Billy Branch, Broke and Hungry. James Cotton, dat is de voormalige mondharmonica-speler van Muddy Waters. Hij nam zijn album High Compression op in Chicago en daarvoor gebruikte hij pianist Pinetop Perkins en gitarist Magic Slim. James Cotton, Super Harp.

James Cotton, super harp. Ook Carrie Bell speelde als mondharmonica-speler bij Muddy Waters en later maakte hij nog jaren deel uit van de Willie Dixon Band. Hij is de vader van bluesgitarist Lurie Bell. Dit komt van zijn album Deep Down, Carrie Bell, Lonesome

Carrie Bell, Lonesome Stranger. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sugar Blue, dat is een wat jongere mondharmonica-speler die al bij alle grote bluesgitaristen in Chicago speelde, en hij toerde met de Rolling Stones door Amerika. Naast blues speelt hij ook jazz, funk en rock. Sugar Blue, One More Mile to Go.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Toen begon het van Mozart en... Hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè? In Praag.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet het over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
2: Ja, de generaal is een... Dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst naar gewoon 200 of 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral, want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stampvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is terzijde. Belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baarn zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is,
4: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
2: Ja, dat is dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Maar is het een trein? Ja, dat heb jij beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
4: Nee, Albert heeft dat, die dacht dat het iets met Van Heurst te maken had. Maar omdat het aan de Van Heurstlaan lag. Maar
2: de generaal was een trein. Dat, ja. Dat hoor ik nou weer voor het eerst. Dat heeft Jan me altijd onthouden. Terwijl ik hier altijd kwam. Ja. Altijd hier binnen. En Jan zat er dan altijd al. Meestal, via afspraken. Altijd met witte wijn. Maar niet eten, wel witte wijn. Ja, dit zijn de foto's. Dat is echt de erfenis van Jan Dittel. Deze prachtige plaatjes, die hingen allemaal in dat hok, zoals hij dat noemde. Dat is een soort garage of schuur achter zijn huis, waar hij woonde. Apart van zijn vrouw. Hoewel hij zag er wel veel. En er hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En die baas viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
4: En Jan Dittel, dat was eigenlijk de echte naam van...
2: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat. En ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Vliek. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat. Echt als een wagenmeester.
4: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
2: Ja, dat was het. Ja. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien. Ja. En je ziet hoe mooi die... Het was echt een unieke verzameling, hoor, die had. Dus ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb, die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar ja, je ziet dat er dan toch kennelijk een nieuwe wind waait. Want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat is een mooie interieurtjes hangen. Dit in God... Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
4: Ja.
2: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan, hè.

0: Han Reiziger, natuurlijk muziek binnen Nederland. En dan heb ik het vooral over muziek die de mensen, of tenminste een bepaald soort mensen, wat zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Han, jij bent natuurlijk een muziekliefhebber en ook een muziekkenner bij uitstek. Hoe lang doe je dat op tv? Al 10 jaar, dacht ik toch niet?
1: Ik ben nu in mijn 11e jaar begonnen. Ja. Zit ik alweer dik.
0: Dat is natuurlijk heel lang. Maar jij bent als radioman begonnen.
1: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
0: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
1: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
0: Ja.
1: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng. We kunnen zo naar het station lopen, hoeven we niet zo'n end om.
0: Dat lijkt me mooi, ja.
1: Dat is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
0: Ja, hier zo daarachter bij de fietsen.
1: Maar dat was toch wel een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt, in dat nieuwe gebouw... waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen... Ja, ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is... Dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963. Want toen konden we... We zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
0: Ja, ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
1: Wim die zit er nog steeds. En, Jan Donker zit er nog steeds.
0: Wim Bloemendaal doet daar toen
1: nog wel. Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd, als ik enigszins kan, naar de treintjesbeurs in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
0: Ja. Han, iets wat ik niet van jou wist, dat was, is die tijd voor 63 eigenlijk, dat jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
1: Ja, ik ben in mijn studententijd eigenlijk... Ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs... al liedjes maakte met een vriend van mij. En die is later hoofdredacteur van de Telegraaf geworden. Jan Langerijs. Hij is nou ook alweer gepensioneerd. En we waren een soort dikke en dunne. We stonden op toneel. Hij was veel groter dan ik, dikker. En ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader... Die begeleidde ons dan, want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad, Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor en speelde ik piano. En ik had een pianoleraar, klassieke pianoleraar, Sas Bunge. Die pianoleraar, die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium. Je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren. Want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren, maar... Ja, ik ben eigenlijk al op piano blijven spelen en componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn, die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch, ja, ik heb ook dingen voor Jasperine de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
0: Ja, ja.
1: Die allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus, dat was mijn vak, pianist.

0: Maar hoe kwam jij dan terecht bij de VPRO's radiomaker?
1: Nou, het heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al, van stel nou, als ik jaren 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden. En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei. Vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk met Peter Flick ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk, je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, maar jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van... vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot aan, nou weet ik veel wat, tot aan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen, als Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen was er, ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke dat je dan zo'n wijde belangstelling hebt. Krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, en het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja. Het is de tijd, het werd toen opgenomen op een soort systeem wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelden er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is meer bewaard gebleven.
0: Ook dat
1: optreden.
0: Nou.
1: Optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noordhoek goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een... In jouw oude eend naar dat optreden toegereden. Dat,
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deutsche Vaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid en wij zitten hier op het station van Baarn. En dat heeft toch ook een speciale reden, want treinen die speelden een belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt, vooral over klassieke muziek. Kijk, De conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Ja, het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jerzy was ik geloof het, hè?
1: Ja, Jerzy Benda, ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheimer Schule, dacht ik.
1: Dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan staat hij hier, met stationschef, zat hij altijd te lullen. Stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie kon hij uren zitten.
0: Veel drinken vooral. Je zit bij picturaal ook helemaal in mijn hoofd. Van die film die Asgraven handig gemaakt heeft. Daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés... hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging en dan zich nog één borrel inschonk en dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart afzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie en Jan was, ja, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik en daar waren we trouwens allebei weg van. Er was een soort zangspel. Half gesproken, half gezongen. Van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozartreizen in Praag. Bij Jarmila Kozdergova, een pianiste. Hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen. We waren zo ontroerd. We vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, ja, het was toen nog bezet. Hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hier over. En die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen. Of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik naar Jan toegestapt. Maar dat is dus een reuze, daar hebben we reuze ruzie over gehad. Hij wilde dat niet en... Nee, Benda niks. En dan kwam ik weer met plannen. En dan maakten we de grootste heibel in dat huis van hem. En dan praten we het weer bij in de generaal. Want op een gegeven moment heb ik hem toch zover gekregen dat we dat gingen doen. Maar waar we ook waren, de naam Mozart kwam altijd wel ergens in een uitzending voor. Hij kon er geen afscheid van nemen van Mozart.

0: dat was dus een strijdpunt, die benda met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel. Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Dan liep het dus mis. En dan, hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Leopold. En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei hij dan.
1: Hij heeft ook nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Of zo. Hoewel hij een heel behoorlijke stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar het was toch die
1: Mozart.
0: Vader.
1: Ja, ja.
0: Had het altijd over die vader.
1: Ja.
0: Dat was een slechte man.
1: De neus.
0: De neus. Maar... dat als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daarvoor al, was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12 uur, dat vond hij belachelijk. Hey, kleine man, doe nou iets. Kijk, heb je dat niet?
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is de Intercity, hè?
0: Ja, dat deugde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen nog. Ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak met een strikje.
1: Ja.
0: Dat was zijn kleding. Hij had nooit wat anders aan. En in dat pak zat hij dan ook hier. Maar altijd met die fles sherry. En wat hij in de uitzendingen deed. Hij had het altijd. Ik weet niet. In mijn tijd had je stand titel. Dat betekende.
1: dat, ik voel hem aankomen.
0: dat hij dus. De luidsprekers. Hij hoorde gewoon niets wat er in de uitzending was. En dan zat hij ondertussen. Zat hij altijd bandjes te kopiëren met Mozart. En in al die hokken die leeg stonden, die niet gebruikt werden, zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal... En ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd. Dat de uitzending al was afgelopen. En dat ze zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren. Want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk... aan elkaar, tot elkaar veroordeeld zou ik bijna willen zeggen. Nou, maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger. Hè? Moest je een stuk lezen. En je moest ook zelf een tekst maken voor een concert. En voor nog andere dingen. En in een van die... Jan was toen technicus. En ik vond het een ontzettende... Hij keek een beetje kwaad. Ik was echt bang voor hem. En toen later ontmoet ik hem als technicus. En hij had al door dat ik... En toen was ik toch een programma waar toevallig... waar ik Mozart had geprogrammeerd. En toen begon het van Mozart. En hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld... tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk. Hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd, niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijke stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel close. Meer dan in Wenen. En daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik vind nog steeds, ik heb dan Huub van der Lubbe laten zien. En dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Art Stravenzande. dat jullie daar op dat... wat was het? Het Centraal Friedhof of het andere kerkhof?
0: Nee, het Sint-Marcse Friedhof.
1: Ja, dat jullie daar door die laan terugliepen. Jij zo met die microfoon en hij daar met het verfonfaaide pak. Dat ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, toen hadden we echt afscheid genomen. We hebben een nachtuitzending gedaan. Vanaf dat Sint-Marcse Friedhof. Dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flick had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige wat die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april. En het was er steenkoud. Hebben we een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat. Een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4 uur 's nachts was het. Toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds. Hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. En dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou, dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja.
0: Hier in Baren. Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baren op het kerkhof een hele... Ja, nou, iedereen was er natuurlijk bij het afscheid van Jan. En... Die is toen hier, is hij begraven. Een heel klein, sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest. Maar ja, op een gegeven moment verslijt dat, hè? Dan doe je dat niet meer. Maar Jan, die gaat natuurlijk prima. Die hoort al die treinen.
1: Die hoort al die treinen gaan.
0: Langs razen. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben. Want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nou even naartoe, naar die Villa Betranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet het, van mevrouw Dusek, hè?
0: Ja, daar zijn we. Dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën. En ik ging zitten. En ik moest van Jan, daar aan het eind, want het eindigde ook de uitzending mee, moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart spelen. Ja, nou komt je grote moment.
0: Mijn grote moment kwam daar. Ja. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor. Want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen zei hij, nou Jan, het zit er bijna op Han, we gaan afscheid nemen. En toen draaide hij het AV4 om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En een kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend en hij ook. Naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En de toen was, wie was dat nou? De Pieter van Boogaard of zo?
0: Johan,
1: oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan, niet over Haydn.
0: Ja, met Boogaard, de pianist. Ja.
1: Dat was waarschijnlijk na Jan zijn dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van. Dat jullie daar in Burgenland zijn. In de Rosas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rosas meen ik. Of dat het was niet.
0: Dat heb ik altijd erg leuk gevonden. En dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n... Ja, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn Burgenland terecht. En je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Boogaard en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland en
0: op
1: zo.
0: Op Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort... een rare vrouwelijke rol erin speelde. Die deed toen mee. En die vloog ons naar Noir toen, waar Georges Saint ook. En zij was een beetje Georges Saint-achtig figuur, dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pijpercupje zijn we toen van Hilversum naar Noir gevlogen. En toen in Parijs toen raakte de benzine op, toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Noir gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca. Ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... en ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met hetzelfde toestelletje waar wij hebben gevlogen zich de pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... het afmaken in Mallorca.
1: God.
0: Dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel... als ik een boek zou schrijven. Dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt... en die je dan achter het stuur van de dingen hebt zitten. En jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een attest of vliegen... is nooit meer gebeurd.
1: Tjeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van. Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. Er zat namelijk een stukje in. Het is maar anderhalf minuut geloof ik. Die intro van de Krakowien-suite.
0: Ja.
1: Die.
0: Ja.
1: Dit vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin. Van die, een van zijn eerste werken. Van die Krakowien-suite of zoiets. En dat heeft mij door tussen vier witte, een soort van katarges heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan. Ja. Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg, kijk ik doe dat natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar. En op zich, kijk, daar komt echt een treintje bij
1: ja,
0: jou binnen.
1: Ja, de hondenkop.
0: Ja, de hondenkop. Dat mooie ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Nou, remmen piepen zo, wacht maar. Nou, het valt mee.
1: Ja hoor. Ja.
0: Dat is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doet. Dit is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. Eén spoortje straks. Dat is natuurlijk dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik vind van de radio is, en dat heb ik altijd gevonden, het is echt het medium van de verbeelding. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten, nou, zoals jij dat ook hebt. Ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten, helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën, met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben er een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal, bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou, nu loop ik er weer na een tijdje.

0: in dat massagraf.
1: Ja, ze wisten dat niet.
0: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar je hebt je toch dat beeldje, de plek van de nachtuitzending. Waar een stuk film. Ah, kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
1: Ja,
0: dat
1: is
0: hier.
1: Nieuw, ja.
0: En er is zo'n. En het schuldgevoel van de Weners alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch altijd slecht behandeld. Dus. Zo'n Max de Friedhof, ja. Is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, de entree hier van dit. Ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die leisteen dakbedekking en die kleur van het gebouw.
0: Ja.
1: Deed een beetje.
0: Het deed een beetje aan. Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar eens zoeken. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, ik, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
1: JWA-titel.
0: Wie heeft dat vliegtuig?
1: Haag, geboren in Den Haag in 1923. En 1989 overleden in Praag.
0: We hebben Jan gevonden.
1: Ja.
0: Zie je, dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken. Ja.
1: Ja.
0: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
1: Ja.
0: Zie jij, wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
1: Ja.
0: Alweer 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij. 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
1: 66
0: was hij.
1: Ja.
0: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
1: Ja, want die...
0: Die party was een jaar ervoor.
1: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
0: Ja. Dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè? Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
1: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs.
0: Ja.
1: Wat ik gezien heb, ik vond het...
0: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
1: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
0: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
1: ja.
0: Maar kijk, die huizen zie je, dat weet ik zeker. Dat kan me herinneren dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou?
1: Ja.
0: Ja, Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè, dat Den Hagenaar was. Dat was een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
1: Nou, het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleefd in ieder geval.
0: Ik heb alleen maar buiten alle ruzies heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken, dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken, ook daarna met Jacob Bogaert. Was natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Tittel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
1: Nee.
0: Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
1: Ja.
0: Hij heeft ook het eerste televisiejaar heeft hij meegemaakt. Hè? Ik ben in 89 begonnen. En hij is eigenlijk, dat was een ontzettende klap voor me. Dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest en toen... hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd.

0: Heel kort. 89 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon. In 89,
1: ja, precies. Ja.
0: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
1: Ja.
0: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Om, wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen, zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Dat is toch te dol voor woorden. En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus, en dat geeft hij soms ook wel commentaar op nog, zo ziek als hij is, hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort de radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen, ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos laat niet iemand in de zieke auto dat het bandje nog meelopen.
1: Nee.
0: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
1: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Tittel nog hier bij zijn graf. Met zijn grote vriend Han, de kleine man, reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man, Han reiziger. Ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
0: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Han Reiziger, die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart, uitgevoerd door Murray Pariah en Radu Lupu. Het Alla Turca, uitgevoerd door Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto, ook weer van Murray Pariah en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda, een van de twee breurs, de andere was Jitsi, sonate in G. We gaan verder op pad met Harry Musquet. En doorvoer deze keer naar een romance in Norg.
1: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar starten we tegenaan hier. 10 uur dienst zitten. Nederlands hervormde kerk. Een hele oude kerk, een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het kijken. Maar ja, en Norg heeft voor mij ook nog een andere betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad en dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen was. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon er toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af. En mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier. En die kwam later te wonen in een verbouwde Saksische boerderij. De Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drentse Schildersgenootschap en zo, die hebt daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar. Die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen. Die nou in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heb daar ook nog geëxposeerd, maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover heette toen het Wapen van Norg. Legde ik nog wel eens een biljartje met de broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier, met de een. Er zaten twee honden, de een en de ander. Maar de ene. Ja, de ander was daar. En dat was een ontzettend lief hond. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat een chauffeur en die heette Job. En die... En soms zat er geen mens in die bus. En dan, hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond, dat was op de hoek. Was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. De ding. Ik heb hem nog wel gered uit de muil van een grote Bouvier. Maar ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel, hè, dan zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas, of ja, in die tijd is dat toen, is dat die, ja, dat is uitgaan. Niet door mijn schuld, want ik heb daar nooit een verkeering uitgemaakt. Als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek ik alles net als vergenteloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens vervelend. Maar ja, ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zoals Say That Window of My Eyes. And Somebody Will Know Someday. And Time Passed Me By. Dus ja, die rottigheid die heb ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat dat maar zien als een ode aan Miep dan.

0: Dordrecht is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw komen. En, die S aan de zuidkant die hebben ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zoiets geweest dat het gewoon helemaal. Dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat in, ergens in de 60 jaren was. In zo'n hele strenge winter, dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling, met een heupflacon cognac, gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar zal nou niet meer in me opkomen. Hoor. Maar dat werd toen gedaan. En ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op een alle Benelli en zo, die ik dan leende had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren. Hoor. Die Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man. Helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg hij weinig lucht meer. En, maar wij waren allebei gek van jazz. En wij lagen dan vaak, zaterdag middags hij die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij voor zijn alle radio, was Thelonious Monk erop was, of Charlie Parker of Miles Davis, dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. En, die mensen die hadden toch wel veel, voor die tijd hadden die heel veel begrip voor zo'n figuur als mij. Ik bedoel, dat waren kunstenaars, die kwamen uit het Westen, die waren toch wat losser als de autochtone bevolking in Drenthe. Maar ik weet niet waar ze bleven, maar ze schijnt getrouwd te wezen later en ergens in Almere of all places te zitten. Nou ja, ben ik toch blij dat ik in Drenthe bleef, man. We hebben hier ooit nog een keer gespeeld, ja. Elsinga of zo, een hotel iets verderop, met een zaal erachter. Ja, wij hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje hard. En s'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in Peest aan bij Café Winter inderdaad. En als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje en dan... de jongen die daar aan de baas zei, graag je, die kende je ook wel. En dan ging ik weer wieder. Maar ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Ja, het was niet verveeld in die tuur. Nee. Dan ben je ook nog wel eens op de motor van Erik Nordholt. Destijds op het gymnasium in Assen, maar die kwam altijd met een modder van Abelscha, want die had verkeering met Annie van Leeuwen. En met Dries van Leeuwen was ik bevriend, die speelde klarinet. En hij had zijn alle NSU Max stonden in de schuur. Maar Alfred Luiker die had hier ook verkeering. Met het meisje van met die winkel daar, daarachter was vroeger een boekwinkel. Ik weet niet meer precies hoe ze heette. En er was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Niemand riepen wie, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapen aan en met drie man, één achterop, één voor op en zo door Nurg, naar die wichten toe. Maar s'avonds kwam ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik wel, bij Andries. En kwam Erik eraan, die was toen al een beetje, hij was wel funny. Hij had wel veel humor, maar hij was ook wel soms wel erg. Ik kreeg wel bedonderd dat we die modder pakken zonder Riebewier en zo. Het was wel leuk. Later commissaris van politie te Amsterdam. Ons toen maanden van... En niet weer, jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Otis Clay uit Mississippi was een gospelzanger die in 1957 verhuisde naar Chicago, waar hij al snel blues begon te zingen. In 1967 had hij zijn eerste hit, het nummer eindigde 34 in de Amerikaanse hitparade. Otis Clay, That's How It Is. MUZIEK

Otis Clay, That's How It Is. Don Bryant uit Memphis was de zanger van de gospelgroep The Four Kings en zo leerde hij producer Willie Mitchell kennen bij High Records. En deze Willie Mitchell maakte een echte ster van Don Bryant. I'll Go Crazy.

Don Bryant, I'll Go Crazy. Syl Johnson uit Mississippi is een broer van basgitarist Thompson Johnson en hij is ook een broer van bluesgitarist Jimmy Johnson. Hij verhuisde naar Chicago en daar was hij de gitarist bij Magic Sam, Billy Boy Arnold, Junior Wells, Jimmy Reed en Howlin' Wolf. En dit is een solo-opname van Syl Johnson, Come On Home.

Syl Johnson, Come On Home. George Jackson uit Mississippi was vooral songwriter. Hij schreef One Bad Apple voor de Osmonds, The Only Way Up voor Otis Clay en All Time Rock'n'Roll voor Bob Seger. Daarnaast schreef hij nog nummers voor The Ovations, Spencer Wiggins, James Carr, Clarence Carter, Wilson Pickett en Candy Staten. En Ike Turner ontdekte hem als zanger. George Jackson, I'm Gonna Wait.

0: George Jackson, I'm Gonna Wait. The Ovations, dat is een band uit Memphis met zanger Louis Williams. En hij was een fan van Sam Cooke en dat hoor je in zijn nummers. De band brak ook door in 1973 met een cover van Sam Cooke, Having a Party. En daarna volgde er een grote serie hits. The Ovations, I'm Living Good.
1: Now I'm not a rich man, and treasures of the world I don't have. But I got a little story I'd like to tell.

The Ovations, I'm Living Good. Ophie Wright, dat was een groot talent uit Memphis. Dit nummer werd 71 keer gecoverd, onder meer door Otis Redding, The Rolling Stones, The Hollies, Percy Sledge, Candy Staten, Humble Pie, Little Milton, Brian Ferry, Frankie Miller en Paul Rodgers. En dit is de originele opname van Ophie Wright. That's How Strong My Love Is.

Ophie Wright, That's How Strong My Love Is. Spencer Wiggins, dat was een deep soul zanger uit Memphis. Hij zat met zijn broer Percy Wiggins in de band The Four Stars. Maar hij kreeg een solocontract bij Goldwax Records. In 1973 verhuisde hij naar Miami. Daar ging hij verder als gospelzanger. En hij werd de dirigent van het kerkkoor van de New Baptist Church. Spencer Wiggins, The Power of a Woman.

Spencer Wiggins, The Power of a Woman. Ben Atkins uit Alabama was een marginale artiest die af en toe prachtige platen afleverde. En dat leverde weer een contract op bij Stax Records in Memphis. In de Fame Studios en Muscle Shoals nam hij dit nummer van Otis Redding op. Ben Atkins, I've been loving you too long.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Thing at a Time van Morgan Wallen is het album van deze week. En Morgan Wallen is een singer-songwriter uit Tennessee. Zijn vader was predikant, zijn moeder was lerares en Morgan Wallen volgde piano- en vioollessen. In 2014 nam hij deel aan The Voice of America, maar hij werd uitgeschakeld tijdens de playoffs. Maar een jaar later verscheen zijn debuutalbum Stand Alone. Morgan Wallen, Born with a Beer in My Hand.

Morgan Wallen, Born with a Beer in My Hand. Het nummer is geschreven door Dan Penn en Chips Moman en het werd een top 10 hit in Amerika voor James Carr. Er verschenen vervolgens covers van Percy Sledge, Little Milton, Joe Tex, The Flying Burrito Brothers, Aretha Franklin, Linda Ronstadt, Greg Allman, Elvis Costello, Ry Cooder en Jimmy Barnes. James Carr, The Dark End of the Street.

James Carr, The Dark End of the Street. Timmy Thomas, dat was een blueszanger uit Baton Rouge in Louisiana. Hij runde daar zijn beroemde bluesclub Tabby's Bluesbox. En daar traden alle grote sterren op. Ray Charles, B.B. King, Big Mama Thornton en Fats Domino. En de man had ook een eigen platenlabel, Blue Beat Records. Timmy Thomas, It's My Life. It's

Timmy Thomas, It's My Life. Percy Milam, dat was de zanger van de Lyrics uit Memphis. En hij kreeg een contract bij Goldwax Records als soloartiest. Hij was een klassieke doo-wop zanger die deep soul ging zingen. Percy Milam, I don't know what you've got, but it's got me.

0: Hippie was een country fan. Hij wilde dolgraag optreden in de Grand Ole Opry in Nashville, maar dat was verboden voor zwarte artiesten. In die jaren mochten zwarte artiesten in grote delen van Amerika alleen in zwarte clubs optreden. Obie McClinton, A Man Needs a Woman.
1: When I was about the age of 3, my dear mother had a little talk with me. She said, a woman, Lord,

0: needs a woman.
1: O.B. McClinton, A Man Needs a Woman. Wee Willie Walker uit Mississippi toerde met de gospelgroep The Redemption Harmonizers. Hij bleef in Minneapolis achter en daar werd hij de zanger van de Feldons. In 1967 nam hij een cover op van The Beatles. Hij overleed in 2019 thuis in St. Paul nadat hij terugkeerde uit de studio waar hij zijn laatste album opnam. Hij werd 77 jaar. Wee Willie Walker, Ticket to Ride.

Wee Willie Walker, Ticket to Ride. Het is een compositie van Jimmy Witherspoon en het werd opgenomen door Little Milton, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Hank Williams Jr., Sapphire, Nina Simone, Steve Earle, Sam Brown, Ian Siegel, Southside Johnny en Ike en Tina Turner. En dit is B.B. King, Ain't Nobody's Business.

B.B. King, Ain't Nobody's Business. Johnny Copeland uit Louisiana verhuisde naar Houston, Texas, en daar runde hij zijn band The Dukes of Rhythm. In de jaren 70 vluchtte hij voor de oprukkende disco naar New York, en in die periode maakte hij met Albert Collins en Robert Cray het beroemde album Showdown. Hij overleed op 60-jarige leeftijd na een hartoperatie. Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day.

Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Joe Haywood, dat was een drummer uit South Carolina. Hij ging naar New York en dan werd hij de drummer bij de band van Larry Lucy. Eind jaren 60 stapte hij uit de muziek omdat zijn manier van zingen als gedateerd ervaren werd. Hij ging terug naar Spartanburg in South Carolina en was de rest van zijn leven taxichauffeur. Joe Haywood, The Last One to Know.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Haddies Blues. Allemaal brandnieuw werk in deze aflevering van Haddies Blues. Nieuw werk van Greg Copeland, van Justin Wells, van Chapel Hard, The Long Riders van Chris Smither en een paar nummers van Kirsten Tien. En we beginnen met een stuk eigenlijk van eigen bodem, althans iemand uit het Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb het over Stephen Morrison van zijn nieuwe CD. Het titelstuk: Soul Revolution.

Hij komt uit Suriname, geboren en opgevoed met de muziek van James Brown, Otis Redding en Marvis Gaye. En Old Enough to Know Better, dat was de topsong op Radio 2 van, nou, ik denk 2016 al. Maar nou even met weer een opname maakt. En ik weet niet of Tjeerd Oosterhuis of die er deze keer bij betrokken was, maar de vorige keer in ieder geval wel. Hij had ook een theaterproductie trouwens, I'm a Soul Man. Maar hier is hij dus met een nieuwe CD, Soul Revolution. De volgende is een dame uit New York. Bijna Europese naam, ze kunnen zijn, Kirsten Teen. Een nieuwe CD is er net van u te komen, of komt nog u, Two Sides, en door van Shoulda Been.

0: Beetje power blues, zou je kunnen zingen, van deze Kirsten Tien uit Amerika van de CD Two Sides. En dit was Should Have Been. Chris Smither, dat is een man die al heel wat jaren actief is op het gebied van ja, country blues, hoe men het noemt. Hij komt oorspronkelijk uit Louisiana, maar hij heeft ook de hele wereld overgereisd. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Ja, jaren geleden, denk ik, ongeveer zag ik hem in Dinsvoort, in een optreden door zo. Het liekte weer door al die coronatoestellen. Ontzettend lange leden, maar uitermate prettige persoonlijkheid, die Chris Smither. Dit is een nieuwe single van hem, Let It Go.
1: Everybody there? Yeah.

Ja, het is echt zo'n talking blues van Chris Midden. En dat is in zijn presentatie, als hij optreedt, ook het geval. Het is iemand die ook veel verhalen vertelt. En het hoort ook een beetje bij de blues natuurlijk. Love Me Like a Man, dat was trouwens een bekend nummer wat hij, of een bekende compositie van hem, die door onder andere Bonnie Raitt opgenomen is, een vrouw waar hij veel met samenwerkt heeft. Chris Midden, zijn single CD Let It Go. Nou, niet nee, ben ze, de Long Riders. Vorig jaar traden ze op het Take Root Festival in Groningen. De band van Sid Griffin. Maar ze zijn jarenlang uit elkaar geweest. En ik geloof dat ze in 2019 weer bij elkaar gekomen bent. En nu is er een nee single uitgebracht. Een nee single die niet helemaal een nee is in die zin. Die is in 2017 opgenomen. Maar het is wel het kenmerkende werk van de Long Riders, die toch een beetje in de sfeer zit van de Birds, de Flying Burrito Brothers enzovoort. Het is een beetje de nieuwe country, zeg maar dan à la 2020. De Long Riders met Down to the Well.

Ja, het soundje van de Bird, dat herken je er nog altijd in. Ik denk met name door dat gitaarwerk van The Long Riders Down to the Well, de nieuwe cd. We stapten over op een groepje wat uit New Orleans komt. Een groepje, een trio moet ik eigenlijk zeggen. Chapel Hart. Met twee zussen en een nichtje erbij. Danica Hart, Dewin Hart en Treya Swindle. En ze vormen samen dus de groep Chapel Hart. En het is een combinatie van... Ja, van rock en roll zou je kunnen zeggen en gospel. Het is een beetje als de Bijbel die op de bar ligt. Jesus and alcohol.

Heerlijke muziek van deze band, van Chapel Heart. Dit trio uit Louisiana, maar dit is trouwens in Nashville op nummer. Jesus and Alcohol. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, ook in deze uitzending. En in dit geval een nummer wat nog niet zo verschrikkelijk oud is. Een 20 jaar oud ongeveer. Een nummer van Larry McRae, Blues is My Business. En door drie uitvoeringen van. En ik kwam erop omdat ik een cd van Heidi Newfield onder ogen kreeg. Een nieuwe cd van haar, The Barfly Sessions. En daarop stiet, The Blues is My Business.

0: than that now.
1: Dat is maar de vraag of niemand het beter kan doen als hij het gedaan hebt. Heidi Newfield samen met Delbert McClinton. Dat was de tweede stem die hij erbij hoorde. De man die het zelf ook al eens een keer opgenomen had. The Blues Is My Business. En dat is van de CD The Barfly Sessions die dit jaar uitgekomen is. We gaan hem terug naar het origineel. Dat is uit 2000 van de CD Believe It. En dat was van Larry McRae. En dat was eigenlijk zijn eerste opname die hij op een label merk. Dat was het label, ik weet niet of het van zijn kameraad was, van Albert Collins. Maar het was wel een man, Point Blank Records, dat was het label. En die trad hij volop met Albert Collins. En zijn volgende cd, dat was weer wat later in de redening, Delta Hurricane. Die heb je opgenomen met de productie van Mike Vernon. Dit is op zijn eigen label, het Magnolia label. Dat is genoemd naar de plek waar hij vandaan komt, uit Arkansas. Larry McRae, het origineel van The Blues Is My Business.

business, and business is good. If I had a dollar.

Ja, dat is echt een stevige uitvoering uit 2000 van de cd Believe It. Het origineel van The Blues Is My Business. Geschreven trouwens door Kevin Bowe en Todd David Cerney. Twee songwriters die heel veel andere dingen ook gedaan hebben. Die ook veel gewerkt hebben voor Kenny Wayne Shepherd bijvoorbeeld. Voor Johnny Lang en John Mayles, Robin Ford. Lynyrd Skynyrd, nou noem ze allemaal maar op. Nog één uitvoering hebben wij te gaan. En dan, ja, je kunt kiezen uit verschillende natuurlijk. Onder andere van Little Steven. Die heb ik in 2017 opgenomen. Maar ik heb een keuze voor Etta James. De King of the Blues. Of de Queen of the Blues, moet ik zeggen. Uit 2003 van de cd Let It Roll. The Blues Is My Business.

0: Yeah.
1: En zo is het. The Blues Is My Business. Drie versies van dit nummer uit 2000. De oldste versie van Larry McRae, het origineel dus. En daarna Etta James uit 2003. En nu 2020 van de nieuwe CD The Barfly Sessions. De versie van Heidi Newfield. We gaan naar Justin Wells. Een man die, die makkelijk reist in Amerika. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Geboren in Louisiana. Daarna naar Californië gegaan. Tegenwoordig woont hij in Kentucky. Nou, het is een beetje qua muziek ook een beetje een mix, denk ik, door tussen. Van zijn nieuwe CD, The United States, Justin Wells met Walls Fell Down.

Het lijkt wel een beetje over de omgang over Jericho te gaan van hij, maar vaak genoeg de muur naar hen loopt, dan valt ze vanzelf van naar beneden. The Walls Fell Down van Justin Wells van zijn CD The United State. Craig Copeland, dat is een kameraad van Jackson Browne. Ja, en dan praat hij al over oldere mensen, echt oldere mensen. 74 jaar is hij, komt uit Californië en hij heeft eigenlijk niet eens heel veel cd's gemaakt, maar is er nota weer een neef van u te komen. Diana and James en Revenge Will Come, dat waren zijn cd's die hij hiervoor gemaakt heeft. Ik denk dat dit zijn derde cd pas is, de cd The Tango Bar. Het is echt wel een hele bijzondere cd, want ja, het is een retrospectieve cd. Man die teruggekijkt op die leeftijd, dan kun je dat ook. En dit is een nummer ja, waar een mooie tekst erbij zit, want het gaat over een man die ons allemaal denk ik zeer wel bekend is. Craig Copeland meer voor Loop. Waar een mooie tekst erbij zit, want het gaat over een man die ons allemaal denk ik zeer wel bekend is. Craig Copeland meer voor

Ja, daar kun je wel wat bij voorstellen. De Tango Bar, titel van de cd. En het nummer van For Lou Reed. Diezelfde duistere sfeer die ook in het werk van Lou Reed eigenlijk heel vaak in haar geval zat. Craig Copeland, dat was de man. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. John Nemeth, daar hou je in het verleden wel eens vaker wat van gedraaid. Het is een man met een Hongaarse naam en van oorsprong zal hij door waarschijnlijk ook vandaan komen. Maar hij is gewoon geboren in, volgens mij in Idaho, in de Muddy Potato Fields, zoals ze zegt. Vanaf 2004 heeft hij, denk ik, op een nummer, althans, toen werkte hij bij Anson Funderburg en de Rockets. En ik denk dat hij door opgevallen is. Want zijn nationale debuut was in 2007 met de cd Magic Touch. Later kwam hij ook uit op het Blind Pig label. Nou, hij dorp zit dan hij al een beetje naam in de blueswereld. En dit is een nieuwe cd van John Nemeth. De cd Stronger Than Strong.

John Nemeth met Depriving of Love van zijn nieuwste CD Stronger Than Strong. Dit was Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Peter Parcek. Afgelopen uitzending al meer van het draait. Man uit Mississippi, zijn derde CD. En dit is het titelstuk Mississippi Suitcase.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Blackberry Smoke, dat is een southern rockband uit Atlanta met zanger-gitarist Charlie Starr. De band toerde al met de Tedeschi Trucks Band, Guns N' Roses, de Zac Brown Band, ZZ Top en Lynyrd Skynyrd. En dat deden ze niet alleen in Amerika, maar ook in Europa, Australië en Zuid-Amerika. Het komt van het album Find the Light, Blackberry Smoke, I've Got This Song.

Blackberry Smoke, I've Got This Song. Het is een compositie van Cynthia Weil en Barry Mann. Dat zijn twee beroemde songwriters uit New York. En het werd opgenomen door 92 artiesten, waaronder Elvis Presley, Bobby V, Ronnie Millsap, Danny Mirra, Lee Towers en Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. En dit is de Texaanse zanger B.J. Thomas. I Just Can't Help Believin'.

B.J. Thomas, I Just Can't Help Believing. Josh Gray, dat is een singer-songwriter uit San Francisco, maar hij vertrok naar Nashville, waar men veel meer belangstelling heeft voor Americana. Het komt van zijn album Walk Alone en daar staan louter eigen composities op. Josh Gray, Cheyenne.

Josh Gray, Cheyenne. Het was in 1975 een single van Billy Joe Spears en het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada, 6 in Engeland, 11 in Nieuw-Zeeland en Ierland, 13 in Nederland en 20 in Australië. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground.

Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Tuckall Wetmore, dat is een jeugdige singer-songwriter uit Washington. In 2020 vertrok hij naar Nashville en dan nam hij de single Wine into Whiskey op en dat was meteen een hit. Na 3 hits en zijn debuutalbum What Not To wordt hij in Amerika als een groot Amerikanen-talent gezien. Tuckall Wetmore, What You Think Is Gonna Happen.

Tucker Wetmore, What You Think Is Gonna Happen. Het is een compositie van Joe South en het nummer werd opgenomen door Billy Joe Royal. Daarna verscheen de single van de componist zelf, van Joe South, en het werd ook nog opgenomen door Dobby Gray, maar het haalde nergens de hitlijsten. En toen verscheen de cover van Lynn Anderson. En toen werd hetzelfde nummer een nummer 1 in Amerika, Zwitserland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Ierland, Duitsland, Finland, Canada, België en Australië. Lynn Anderson, Rose Garden.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: For Recreational Use Only van Blake Shelton is het album van deze week. En op 16-jarige leeftijd vertrok Blake Shelton vanuit Oklahoma naar Nashville. 4 jaar later verscheen zijn debuutsingle Austin en het werd meteen een grote hit. Blake Shelton, All My Love.

Blake Shelton, All of My Love. Colin Linden, dat is een gitarist uit Toronto, Canada. Hij heeft daar ook een eigen band, Blackie and the Rodeo Kings. Hij was gitarist bij Lucinda Williams, Colin James, Emma Lou Harris, The Band en Bob Dylan. En hij werkt tegenwoordig als producer in Nashville. En hij heeft intussen 16 soloalbums gemaakt. Dit komt van het album Blow. Colin Linden, Chains Don't Come Without Pain.

Colin Linden, Chains Don't Come Without Pain. Het is het titelnummer van het 39e album van Johnny Cash. En het is geschreven door Jerry Reed en opgenomen met Carl Perkins en Jerry Reed als gitaristen. Het nummer eindigde 2 in Amerika. En Elvis Presley nam het nummer nog op voor zijn album He Touched Me. Johnny Cash, A Thing Called Love.

Johnny Cash, A Thing Called Love. Casey Chambers, dat is een singer-songwriter uit Australië. Ze komt uit de Dead Ringer Band en ze nam haar debuutalbum op met Buddy en Julie Miller in Nashville. Ze toerde door Amerika als voorprogramma van Lucinda Williams en ze toerde door Australië als voorprogramma van Emmylou Harris. Intussen heeft ze 13 albums en 17 hits en dit komt van het album Backbone. Casey Chambers, Darton Feather.

Casey Chambers, Dart and Feather. Ricky van Shelton en Dolly Parton namen het nummer samen op. Het verscheen op het album Eagle When She Flies van Dolly Parton en op het album Backroads van Ricky van Shelton. En de single werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Ricky van Shelton en Dolly Parton, Rockin' Years.

Ricky Van Shelton en Dolly Parton, Rockin' Years. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jude Cole, dat is een singer-songwriter uit Illinois. Hij begon als gitarist in de band van Moon Martin. Later had hij een eigen band, The Records. En hij tekende een solocontract bij Reprise Records. Hij was getrouwd met Lori Pfeiffer. En dat was de zus van filmster Michelle Pfeiffer. Hij heeft 7 soloalbums gemaakt, heeft ook 7 hits. En hij is nog te horen op albums van Ted Nugent, Del Shannon, Jewel, Peter Noon, Dave Edmunds, Travis Tritt, Styx en Kiefer Sutherland. Jude Cole, Open Road.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echt de blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt... van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Maar we begonnen met Kai Strauss. Hij was te gast bij Hofstede, gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues over Kai Strauss, man uit Duitsland, een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van de CD In My Prime uit 2020. En Kai Strauss was een van degenen die in de serie van de Sunday Blues bij Hofstegen speelt. 3 april, dan komt er trouwens een hele goeie, komt Sadie Shore, uitstekende blueszangeres uit Amerika. Fantastic Negrito, geweldige zanger uit Californië die een hele mooi nummer uitgebracht heeft. Ja, wat helemaal giet eigenlijk over klimaatontwikkeling en alle verkeerde wat er met gebeurt. En de opbrengst daarvan heeft hij ook doneerd aan de brandweermeesten in Californië, want die hebben er heel wat mee te stellen. Fantastic Negrito met Rolling Through California.

echte, lekkere muziek. Of het nou Californië is of niet, maar... Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, klopt dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermeesten in Californië. Nathaniel Ratliff, dat is een man uit Missouri, uit een beetje nou, noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die ja, thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wilde eigenlijk ook wel graag gewoon drum. Nou, dat heeft hij geleerd op aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde meestal gitaar. 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Ratliff met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radcliffe van de cd The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Den Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een video toegestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek zeg maar, die kerel die heeft wat. Dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, moordliederen zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door zwinters wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt, die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland van Mississippi. Volgende nummer ook, Country Child.

Robert Finley, Country Child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa, die werkte eraan met. Warren Haynes, die werkte eraan met. Van Covered Mule. Joanna Connor, Reese Winans. Dus heel veel artiesten werkte eraan met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You, dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens, maar dit is een voorproefje ervan. Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En je hoort ook altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En soms is er een aanleiding voor, een andere keer niet. Deze keer wel, want er kwam een nieuw nummer uit van The Band of Heathens. Dat is een... Ja, een leuke band uit Austin. Een beetje muzikant die bij allerlei bands speelt en die dan samen de Band of Heathens vormt. In 2008 kwamen ze uit met de eerste cd en die werd geproduceerd door Ray Wiley Hubbard. En dat is een hele bijzondere man in Texas. Die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft, Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van de Band of Heathens.

The Band of Heden samen met Ray Wiley Hubbard met Papa Was a Rolling Stone van de CD, de nee CD die nog uitkwam trouwens, Remote Transmissions Volume 1. En als je denkt dat je nou het origineel kreeg, want dat is gebruikelijk, het tweede nummer, dat is het origineel van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heet The Undisputed Truth, in 1972 uitgebracht. En het grappige is van die groep, de Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan, uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

Je kunt wel een beetje horen dat deze band dat die ook vaak de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield die had er wel van om wat met elektronische grapjes te gaan doen. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begund is in 1960 eigenlijk al. Ze waren de grote hitsellers, zou je kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Im King, die zaten er ook wel weer in. Een ander, Eddie Kendricks, dat was de grote man van The Temptations. Hier ben ze met hun versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

Ja, en dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone. De radio edit. Want dat is ook een langere versie. Eén van 7 en één van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de nieuwe cd van de Band of Heathens, Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth. En de versie van de Temptations, de meest bekende versie. We gaan naar een cd, een beetje een tribute-cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooder die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGhee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende packet die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Musquet en Willie Middelaar, die bent daar toen een tijd naartoe geweest. Die hebt een bulde inspiratie opgedaan. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooder en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend zijn met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Zit ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGhee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooder. De zoon van Ray Cooder. Maar hij draait dus om die twee man. Taj Mahal en Ray Cooder. Hooray, hooray.

Hooray, hooray. Taj Mahal en Ry Cooder met een nummer uit 1953 al van Sonny Terry en Brownie McGee. Dat was toen echt een two-man's band. Eén op de gitaar en de ander op de mondharmonica met zang erbij. Nou, die CD Get On Board van Taj Mahal en Ry Cooder, die geeft dat op een prachtige manier weer. Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer-songwriter, man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die een beetje de stevige blues weergeeft. De blues zoals die in de 70 en 80 jaren door de Engelse beatgroepen gespeeld werd. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

0: sugar, mama.
1: Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We besluiten met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al een jaar of 14 bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Giet meer met de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de cd is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En het laatste stuk is van The Rosaline, The Ghostwriter. MUZIEK

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Paul Davidson uit Jamaica had in 1976 een grote hit met een cover van de Allman Brothers Band. Dat nummer werd overigens ook nog opgenomen door Joe Cocker, Bob Seger, Stephen Stills, Michael McDonald, UB40, Garth Brooks en Eric Church. Paul Davidson, Midnight Rider.

Paul Davidson, Midnight Rider. Peter and Gordon, dat was een duo uit Londen. En de debuutsingle werd geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En dat had alles te maken met het feit dat Paul McCartney verkering had met Jane Asher, de zus van Peter Asher. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Ierland en Canada. En het nummer eindigde 2 in Australië. Peter and Gordon, A World Without Love.

Peter and Gordon, A World Without Love. Mike Chapman en Nicky Chinn schreven het nummer voor Suzy Quatro. En dit waren de songwriters en producers die ook de band Smokey groot maakten. Dit nummer eindigde 2 in Ierland, 3 in Zuid-Afrika, 4 in Engeland, 5 in Duitsland, 10 in Australië, 14 in Nieuw-Zeeland en 45 in Amerika. Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love.

Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love. Het was de derde single van de Australische band The Little River Band, geschreven door oprichter Graham Goble. En hij moest regelmatig vanuit Melbourne naar zijn familie in Adelaide. En dat was een hele lange rit en tijdens die rit componeerde hij dit nummer. Het nummer eindigde 14 in Nederland, 28 in Amerika, 32 in Nieuw-Zeeland, 35 in Australië en 72 in Canada. The Little River Band, It's a Long Way There.

The Little River Band, It's a Long Way There. In 1963 was het de single van Randy and the Rainbows, het nummer 5 in Canada en 10 in Amerika. De cover van Blondie met zangeres Deborah Harry werd de nummer 1 hit in Nederland en België, eindigde als 2 in Engeland, 3 in Ierland, 9 in Duitsland, 10 in Oostenrijk en 19 in Zweden. Blondie, de neef.

Blondie, Denise. Het nummer werd geschreven door Smokey Robinson en het was een top 20 hit in Amerika voor de Temptations. Reggae-zanger Peter Tosh nam het vervolgens op met Mick Jagger en die versie werd de nummer 1 hit in Nederland, eindigde 2 in België, 20 in Australië en 81 in Amerika. Peter Tosh, Don't Look Back.

Peter Tosh met Mick Jagger, Don't Look Back. Het is een compositie van Willie DeVille voor zijn band Mink DeVille. En het komt van het album Cabretta. In Amerika deed de single helemaal niets, maar het nummer eindigde 3 in Nederland, 20 in Engeland en 25 in Nieuw-Zeeland. En het werd in 2007 nog gebruikt in de film In the Land of Women. Mink DeVille, Spanish Troll.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cold Beer and Country Music van Zac Topp is het album van deze week. En als singer-songwriter schrijft Zac Topp zijn nummers altijd zelf. En de nummers op dit album schreef hij samen met producer Carson Chamberlain. En dat is de huisproducer van de Soundstage Studios in Nashville. Zac Topp, Use Me.

Zack Top, Use Me. De Schotse zanger Scott Fitzgerald en de Nederlandse zangeres Yvonne Keeley, dat is de zus van Patricia Pai, hadden in 1977 een grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Nederland en België, het nummer eindigde 3 in Engeland en Australië, 8 in Nieuw-Zeeland, 9 in Ierland en 25 in Duitsland. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words.

0: Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words. De Zweedse band Blue Suede was heel succesvol met het bewerken van covers. Dit is een compositie van Mark James en het was een top 5 hit in Amerika voor B.J. Thomas. Maar de cover van Blue Suede werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada, 4 in Australië en 7 in Nieuw-Zeeland. Blue Suede, Hooked on a Feeling.
1: Hoek,

Blue Suede, Hooked on a Feeling. Het nummer is geschreven door Nick Lowe en het werd opgenomen door Dr. Feelgood met de nieuwe gitarist Jippy May. En dat was de opvolger van Wilco Johnson. Het werd de enige top 10 hit in Engeland voor Dr. Feelgood. Milk and Alcohol.

Dr. Feelgood, Milk and Alcohol. De Schotse zanger Gary Rafferty begon na Steeler's Wheel met een solo-avontuur. Dit komt van zijn album City to City. Het is een eigen compositie over een bekende straat in Londen. En de prachtige saxofoonsolo van Raffle Ravensoft leverde maar 27 pond vergoeding op, terwijl het een wereldhit werd. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Zuid-Afrika, Canada en Australië. Het nummer eindigde 2 in Frankrijk en Zwitserland, 3 in Duitsland, Engeland en Ierland, 4 in Oostenrijk en 9 in Nederland. Gary Rafferty, Baker Street.

Gary Rafferty, Baker Street. Het is een eigen compositie van Robbie Williams, al beschuldigde de eerste singer-songwriter Ray Heffernan hem van plagiaat. Het werd de nummer 2 hit in Ierland, Italië en Schotland. Het nummer eindigde 3 in Estland, 4 in Engeland en Zwitserland, 6 in België, 7 in Frankrijk, 9 in Duitsland, 10 in Amerika, 14 in Nederland en 15 in Canada. Robbie Williams, Angels.

Robbie Williams, Angels. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gary Moore scoorde in 1990 een grote hit met een bluesnummer, en dat was na Little Red Rooster van de Rolling Stones in 1961 niet meer voorgekomen. Het werd de nummer 1 hit in België, 2 in Nederland, 3 in Noorwegen, 4 in Zweden, 7 in Finland, 9 in Amerika, 18 in Australië, 28 in Ierland en 31 in Engeland. Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: James Charles Rogers werd geboren op 8 september 1897 in een buurtschap ten noorden van Meridian in Mississippi. Als zoon van een spoorwerker groeide hij onder moeilijke omstandigheden op. Zijn moeder overleed toen hij 5 of 6 jaar was. Hij trouwde jong, scheidde snel, werkte in tentshows en bij het spoor en leed aan tuberculose.

0: In 1927 maakte hij zijn eerste opname voor Victor onder de naam Jimmy Rogers. Zijn bijnaam, The Singing Brakeman. Het hoogtepunt van Rogers' carrière viel samen met de Depression, de grote economische recessie van eind 20, begin 30er jaren. Met Hank Williams, die op 1 januari 1953 overleed, was hij de grondlegger van countrymuziek. Jimmy Rogers overleed op 26 mei 1933, 35 jaar oud. De muziek van Jimmy Rogers lag op de grens van country en blues. Hij werkte met blueszanger Robert Nighthawk en countrystar Gene Austin. Rogers was een genereus man, weinig zakelijk. Hij moest vaak tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Zijn laatste opname maakte hij 2 dagen voor zijn dood in New York. Hij werd begraven in Meridian. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag van de grote zoon.
1: Wel, we staan hier in het Jimmy Rogers Memorial Museum. En op de achtergrond horen we Jimmy Rogers zingen. De T for Texas Blues. Nou zit er niet zoveel real blues in Jimmy Rogers. Hij was meer bekend om zijn stijl van country zingen, waar ook een boel in gejodeld wordt. Ja, dit museum, dat is ongeveer een 30 meter lang en ongeveer zo'n 20 meter breed. En er staat van alles in opgeslagen. Vanaf de laarzen van Jimmy Rogers en zijn scheergerij tot aan de songs die hier voor me liggen, dus de uitgebrachte songs op het papier zelf. Foto's van zijn vrouw. En de piano. En daar werd de muziek dan op gecomponeerd. Verder zien we een oude draaitafel met zo'n hoorn erop, zoals je bij His Master's Voice dan ziet. Zijn laarzen liggen hier. Zijn gitaar, die staat zijn Martin. Die is apart voor hem gemaakt. Die staat in een kluis aan de overkant. En het leuke ervan is dat aan de achterkant op de kast, op de klankkast staat thanks. Dus als het nummer afgelopen was, kon hij hem zo omdraaien. En dan als het publiek dan geklapt had, dan liet hij zo dat thanks zien. Dus dan hoeft hij niet iedere keer als een gek te schreeuwen, weet je wel. Nou, verder staan hier een soort van koffer. Van die grote koffers, van die hutkoffers, waar je dus als je met een schip ging of zoiets, dat je ging verhuizen, daar deed je al je kleren in. Nou, als hij op tour ging, dan zaten al zijn kleren daarin.
2: Jimmy Rogers was een man die bij de spoorwegen werkte, de Singing Brakeman. Daar stond ook nog een heel apart
1: spreekkarretje, ja.
2: Dat is eigenlijk een fietsie wat over de spoorlijn giet. Worden de werkers zich mee transporteren.
1: Die hendel kun je dus op en neer bewegen, ga je dus over de rails heen. Je ziet het wel eens in westerns en zo. Nou, verder liggen hier een aantal tools. Dat zijn werktuigen waar hij mee gewerkt heeft. Kijk, brake clubs. Dat zijn een soort van baseball-achtige voorwerpen. Used by any brakeman and switchman to tighten handbrakes on railroad cars. Dus om het allemaal vaster te maken. Wat er verder nog hoeks en bars van metaal. Een grote schep waar waarschijnlijk de stokers de kool mee in de machine gooiden. Nog een paar hele oude Gibsons. Die speciaal Gibson gitaar. Die speciaal door Jimmy Rogers voor zijn vrouw ontworpen zijn.
2: Hij is niet oud geworden, Jimmy Rogers. In 1935, 26 mei 1933 is hij overleden. Morgen is het 26 mei. En dan wordt er bij zijn graf ook een dienst gehouden. Dan is het precies 60 jaar geleden dat hij overleden is.
1: En er is hier in Meridian dus een festival aan de gang. Voornamelijk is er in de Best Western is een soort van songwritersavond. Waar je gewoon naartoe kan gaan. Dat is vrije entree. En die Doc Dougherty, waar we net mee spraken, die gaat daar ook naartoe.
2: En verder in de stad treedt het nog op. Meest naar St. Paul, Overstreet en Fred Noblock en dat soort mensen.
1: Ja.
2: Kunnen we zeggen, Harry, dat deze muziek, ja? U de 20e jaren hebben het dan eigenlijk over dat hij zong. En dat hij vanuit de arme blanke kant, want dat was zijn achtergrond. Hij had zelf tuberculose, heb ik over gezongen, de TB Blues. Is ook aan overleden in 1933. Is dit een beetje, ja, kun je dit blanke blues nu?
1: Ja, maar hij gebruikt geen 12 bars chorus eigenlijk. Wat hij gebruikt is toch meer de country kant op. Hij gebruikt af en toe wel een blues schema, maar dan is het toch met meer een witte country inslag en zo.
2: Want het aantal songs van hem, die wordt dan wel in de titel aanduid met de TB Blues en dat soort dingen.
1: Maar het zal dus waarschijnlijk wel gaan over de inhoud van de woorden en zo. De tekst. Dat het niet zo. Kijk, dat TB Blues, tuberculose of blues, dat is natuurlijk. Daar leed hij aan en dat heeft hij geschreven. En dat zit er meer in de tekst, denk ik, dan in de muziek.
2: Het is muziek waar jij niet veel affiniteit mee hebt, hè?
1: Ja, ik ben daar te jong voor, moet ik eerlijk zeggen. En hoewel ik al niet meer van de jongsten ben ik, is dit toch nog weer een beetje van voor mijn tijd. Ik ken het ook niet van vroeger.
2: Het zullen hebben over muziek van Hank Williams, dan ligt dat wat anders.
1: Ja, ook Hank Williams. Hank Williams staat iets dichterbij, maar staat ook vrij ver van mij af. Dus wat dat betreft, zit ik toch meer aan de zwarte kant van de zaak.
2: De white man's blues, dat.
1: Spreekt mij wel aan, maar ja, ik ben er nooit zo ingedoken.
2: Het is aan jou voorbij gegaan.
1: Ja, je kunt niet. You can't have it all.

0: Liedje van weemoed en verlangen dit, hè?
1: Ja.
0: The Mississippi and You van Jimmy Rogers.
1: En ja, stilistisch lijkt het een beetje op de oude muziek van Paul Oliver, de jaren 30. En een beetje, doet me ook een beetje denken, schematisch, een beetje aan de Louis Armstrong Hot 7 en zo. De eerste periode van Louis Armstrong.
0: Het is ook die tijd natuurlijk, hè? Eind 20 jaar, begin 30 jaar. Toen leefde Jimmy Rogers. Het was een man die veel met de spoor te maken had. Zijn vader werkte bij het spoor. Hij werkte zelf kort bij het spoor, maar hij kon niet volgen. Op zijn 24e is hij door aan het ophouden. Vandoor het nummer van Jimmy Rogers, maar in de uitvoering van Boxcar Willie, Hobo's Meditation. Iets wat ik bij die tijd hoorde, dat midreizen.
1: Ja, de depression time, hè, had je toen. Dus dat was de drooglegging had je toen in die tijd. En je had de bulten zwervers, zou ik maar zeggen. Die noemden ze daar dus hobo's of boomers. Dat waren dan spoorwegwerkers die overal heen trokken. En die hadden geen vervoer en probeerden dan op die boxcars. Dat zijn dan de goedentrein waar gewoon ze springen en van hier naar daar te komen.
0: En wat in dat gesprek ook wel even naar voren kwam. Ja, mensen in die tijd die hadden nog niet de medische voorziening die als er vandaag aan de dag bent. We klagen vandaag aan de dag wel eens wat. Maar dat vergelijk met vroeger een Jimmy Rogers die dan tuberculose had. Later een Hank Williams.
1: Ja, Hank Williams die iets in zijn rug had en daardoor ontzettende pijnen leed. En op een gegeven moment altijd veel alcohol tot zich nam. En ook morfine en dergelijke, waardoor die pijn dan minder werd. En die man was eigenlijk helemaal geen addict, zoals zo vaak geschreven is. Maar hij is dus eigenlijk, doordat hij altijd pijn had, is hij daaraan begonnen. En als hij wat later was geboren, hadden ze die kwaal kunnen verhelpen. Maar dat mocht helaas niet zo zijn.
0: Hetzelfde is met Jimmy Rogers ook het geval geweest. In mei 33 was hij in New York. Voorzien alle lessen opnamen. Eigenlijk kun je amper meer, maar het is toch gebeurd. 24 mei ben de lessen opname gemaakt. En 26 mei was toen ook al met hem gebeurd. Whipping That Old TB, een nummer van Jimmy Rogers, wat we doorvuren, Lorden Hurten. En ja, Waiting for a Train, een van zijn bekendste nummers. Een van zijn meest gekopieerde nummers ook. In de uitvoering van Sammy Walker. Soms waren we in Meridian in een theater door zo, want het was een festival. Het was 60 jaar geleden, precies op de dag dat wij er waren dat Jimmy Rogers overleden is. En dat was een hele toestand hoor.
1: Dat was een soort van songwritersavond en wij wisten ook niet precies waar we terecht kwamen. We kwamen in een prachtig mooi oud theater terecht, maar het was nog alleen moeilijk om er binnen te komen, hoewel wij een access hadden. Stonden er allemaal van die cowboy-achtige politieagenten met zware pistool of revolvers op de heup.
0: En het was veel blank geweld hoor zo.
1: Ja, tenminste zo zag het eruit. En wij kwamen dus in een soort van artiestenruimte waar dus allemaal wat oudere gezettelde burgers van Meridian rondliepen. En waar ik me niet echt op mijn gemak voelde, want ik wist niet precies wat ik zeggen moest. Ik ben natuurlijk niet zo'n kenner van die muziek. Maar dat is een heel vreemd sfeertje eigenlijk. Misschien wel te vergelijken met de redneck sfeer van vroeger. Ik bedoel, het publiek daar is toch duidelijk anders bij de country muziek als bij de blues. Hoewel de artiesten, geloof ik, niet echt zo'n houding hebben. Ja. Maar het wordt wel daarmee geassocieerd. Nou, er zaten 6 mannen op een rij op het toneel. 6 bekende country singers en die speelden dan allemaal een liedje.
0: Ja, Paul Overstreet was erbij, Paul Davis, Fred Knobloch en Ine die jij haalde maar de weer van.
1: Ja, Mac McAnally, dat vond ik heel goed. En wij stonden dan in die hal en daar zaten die mensen dan te spelen. En iedereen kwam aan de beurt en vertelde dan hoe ze zo'n liedje geschreven hadden. En dat klonk echt fantastisch, een zo'n mannetje. En hier is Mac McAnally. This is written like about farmers.

0: Wat is vroeger het verschil tussen, dat nog zo over de afgelopen paar dagen bekijkt, tussen Louisiana en New Orleans en Mississippi?
1: Ja, New Orleans is natuurlijk een grote stad en veel vertier. En als je dan Mississippi in rijdt, dan naast Slidell, dan, daar is de state line, dan verandert het landschap en ja, je krijgt de eerste vlakke wegen met veel groen. Een beetje te vergelijken met de Veluwe route, zo'n beetje, nog iets vlakker. En dan later loopt het wat meer op en af, een beetje type Sauerland, dacht ik. Veel bedrijf is er ook niet. Je ziet niemand werken. Tenminste op de velden niet. Het is allemaal vrij woest wat je ziet. En heel veel verkeer is er ook niet. En we zijn dan in.
0: Het is wel een heel vochtig en warm gebied hier. Mississippi.
1: Het hele zuiden, Louisiana en Mississippi is vochtig gewoon. Omdat het toch het deltagebied is van de Mississippi en die andere rivieren allemaal. Nou, we komen van Meridian, waar het Jimmy Rogers Museum was. En waar ook onder andere de Peavy fabriek staat. Een fabriek van muziekinstrumenten, wel bekend bij muzikanten.
0: Nou is Mississippi een staat waar veel gekleurde mensen wonen, veel zwarte mensen wonen en waar ook uiteraard blanke mensen wonen. Je ziet hier nog een duidelijke scheiding, hè?
1: Ja, wat mij opviel gisteravond, die Jimmy Rogers songwritersavond, dat daar geen enkele neger was. En dat het typische, dat die country songwritersavond typisch een blanke aangelegenheid was.
0: Met heel veel politie erbij aanwezig?
1: Ja, overdreven veel, maar misschien vonden die mensen waanzinnig geïnteresseerd of zo. Dat weet ik niet precies. Tegen ons waren ze in ieder geval heel vriendelijk. We kregen direct een button waarop stond special guest. We konden overal dus lopen en in de hal en alles konden we doen daar. Maar het valt mij wel op dat er dus. Dat alles wat hier gebeurt, het smerige werk en het moeilijke werk, gebeurt door negers en de blanken bemoeien zich daar niet mee of hebben de leiding daarover. Dus dat was trouwens in Louisiana ook al zo, hoor, vond ik. Daar zit te weinig verschil tussen, lijkt me. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n film als Mississippi Burning, dat gevoel heb je wel een beetje.
0: Dan binnen wij maar reizigers natuurlijk hier. Wij trekken door het land en ja. Wij zien wat en zo af en toe dan spreek je eens een paar mensen.
1: Ja, en bovendien die weg waarover we rijden, daar is ook heel weinig, je ziet heel weinig huizen. Af en toe een plaatsje, maar daar houden we dan ook al gauw mee op. Druk verkeer eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk het echte platte land. Wat wegen die zich helemaal recht door het landschap bewegen en die loodrecht op elkaar staan. Het wegennet is trouwens uitstekend. Je kunt snel van de ene plaats naar de andere komen. Maar ja, het is een typisch countrygebied.

0: Nou, echte hedendaagse country muziek van Randy Irwin van de LP Cowboy Rhythm uit 1988. Een compositie van Jimmy Rogers in de Jailhouse Now. Nou, daarmee was dat een blank uitstapje vandaag, Harry.
1: Ja, dat was echt een uitstapje naar het gebied waar dan deze eigenlijk een white man's blues gemaakt wordt.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het komt van het album Sometimes van QB and the Blizzards. En dat was best een goed album, maar de verkoop was zo teleurstellend dat de band er een punt achter zette. Al volgden er later nog wel een paar comebacks. QB and the Blizzards, Every Time.

QB and the Blizzards, Every Time. Sugar Ray Nausea was de zanger van Roomful of Blues en Ronnie Earl and the Broadcasters. En hij heeft nu zijn eigen band, Sugar Ray and the Blue Tones. Dit komt van zijn album Don't Stand in My Way, Sugar Ray, F. Lee Bailey Blues.

Sugar Ray, Ethel Bailey Blues. Champion Jack Dupree uit New Orleans maakte in de jaren 50 al platen voor King en Atlantic Records. En in 1954 ging hij op reis. Hij woonde in Chicago, Detroit, Los Angeles en New York. En op 79-jarige leeftijd keerde hij terug naar New Orleans, waar hij dit album opnam. Back Home in New Orleans. Champion Jack Dupree. Lonesome Bedroom.

Champion Jack Dupree, Lonesome Bedroom. Little Mike and the Tornadoes, dat is een moderne band die de oude 50e jaren sound van de Chess Studios in ere probeert te houden. En dat lukt ze aardig. Dit komt van het album Flint's Place. Little Mike, rather be lying with you than to you.

Little Mike, rather be lying with you than to you. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana maakte 46 albums, maar hij kreeg op zijn oude dag nog een Grammy Award voor het beste traditionele bluesalbum van het jaar. En hij was als gitarist een voorbeeld voor Frank Zappa. Clarence Gatemouth Brown. Sometimes I Slip.

Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip. Willie Copps, dat is een mondharmonica-speler uit Arkansas. En zijn nummers zijn al opgenomen door John Mayall en de Bluesbreakers, Al Cooper, Ike en Tina Turner, Stephen Stills, Albert King, Junior Wells, Luther Allison, Gary Moore en de Allman Brothers Band. Dit is een nummer van Eddie Boyd en QB and the Blizzards produceerde een prachtige versie op het album Desolation. Willie Copps, Five Long Years.

Willie Copps, Five Long Years. Het is een van zijn favoriete nummers, zei Elton John onlangs in een interview. En Harry Musquet zou zoiets nooit schrijven, laat staan zingen, maar van Elton John kon hij het hebben. Het komt van het album Sleeping in the Past. Het werd een hit in Engeland en Amerika en het werd zelfs een nummer 1 hit in Denemarken. Elton John, Club at the End of the Street.

Elton John, Club at the End of the Street. Johnny Adams uit Louisiana, dat was echt een topzanger. Hij maakte rock, blues, soul, zydeco en jazz records. En dit is een prachtig nummer van zijn streekgenoot Bobby Charles, die als teenager al See You Later, Alligator schreef. Het komt van zijn album Man of My World, Johnny Adams. I Don't Want to Know.

Johnny Adams, I Don't Want to Know. Johnny Copeland zette samen met Albert Collins de blues op de kaart in Houston. Later verhuisde hij naar New York omdat daar meer werk was. En hij overleed tijdens een hartoperatie. Dit komt van zijn album Texas Twister. Johnny Copeland, Honky Tonkin'.

Johnny Copeland, Honky Tonkin. Professor Longhair, dat is een legendarische bluespianist uit New Orleans. Als hij niet toerde, trad hij iedere avond op in het clubcircuit. En uit heel Amerika kwamen bluestoeristen naar Louisiana om Professor Longhair in zijn eigen omgeving aan het werk te zien. Professor Longhair, every day, every night.

Professor Longhair, Every Day, Every Night. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een boegbeeld binnen de vaderlandse blues scene en een gepassioneerd Drenthe promotor. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Joe Guitar Hughes, dat was een bluesgitarist uit Texas. Hij was gitarist bij Little Richard en Bobby Bland en hij stond onder contract bij het Nederlandse platenlabel Double Trouble Blues uit Amersfoort. Hij overleed in 2003 aan de gevolgen van een hartinfarct en dit komt van het album Me and My Blues. Joe Guitar Hughes. Put it right in.

0: Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens. Van de Immediate Family. A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

Het laatste kunstje van John Mayall, althans de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun Is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne, denk ik misschien, nou wel meer, stopt het ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan is er, ben er weer de Assen Blues Dagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noemt allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me a Sign.

Connor Selby van zijn titeloze debuut-cd. Connor Selby, het nummer Show Me Your Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen. 25, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog. Ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zien. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is A.G. Plug uit Grollo. Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

Ja, ik denk heel persoonlijk. Edgy Plug, the shape I'm in, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een pakweg een dikke jaren geleden was. Van de nieuwe cd was dat, de cd Killer King. Zeer hem uit de weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zeggen. Een Amerikaan uit Texas van Cine CD Just A Little Pick Me Up. En daarvan de nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooi orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loopt, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek in gegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is hij de muziek in gegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues, de 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stille van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gaan we 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je de nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 merkte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof ik dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1965.

Otis Redding en de Bar Keys, dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967, toen verongelukte het vliegtuig boorde in Otis Redding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay op een nummer hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1965. En de aanleiding was een nummer van de 9e CD van Shaw Davis en de Black Ties, de CD Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas, we gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt en door een heel leuk liedje over gemaakt heeft. Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Hij zegt er nog in bij, I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklacht tegen van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus het wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Americana. Het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nou een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song.

Best leuke muziek van deze Kyle Park, What's Your Drinking Song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Waddy Wachtel die speelt erbij. Leland Sklar die speelt erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheid bij elkaar. En die onder de neenaam de Immediate Family speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. The Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slidegitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele werkte met bijvoorbeeld Jackson Browne, Bonnie Raitt, Warren Chiffon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was ook Jackson Browne die zijn LP produceerde, El Rayo X. Productie van Jackson Browne en door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues.

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo X uit 1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heat, van Meatloaf en ook nog van Dwight Jokum. We binden aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender geworden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Foundations, dat was een band uit Londen met bandleden uit West-India, Sri Lanka en Engeland. Het nummer is geschreven door de twee producers Tony McCauley en John McLeod. De zanger is Clem Curtis en het werd de nummer 1 hit in Engeland en Canada. Het nummer eindigde 3 in Ierland, 6 in Noorwegen, 8 in Amerika en 13 in Nederland. The Foundations, Baby, Now That I Found You.

The Foundations, Baby, Now That I Found You. Danny O'Keefe, dat was een modale singer-songwriter met folk- en Americana-nummers. Maar plotseling had hij een hit in Amerika met een eigen compositie. En dat nummer kwam van zijn album O'Keefe. Pas nadat Elvis Presley het nummer coverde, kende iedereen in Amerika Danny O'Keefe. Good Time Charlie's Got the Blues.

0: Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues. In 1962 was het een hit voor de Amerikaanse Contours en het nummer werd massaal gecoverd door Chubby Checkers samen met Dee Dee Sharp, Brian Poole en de Tremolos, de Dave Clark Five, de Hollies, de Supremes, Paul Revere en de Raiders, Mutt, Bruce Springsteen, Ian Gillan en Jimmy Barnes samen met Josh Teskey. En dit is de originele single van de Contours, Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

De Contours, Do You Love Me? ZZ Top, dat was een Texaans trio met drummer Frank Beard, basgitarist Dusty Hill en zanger-gitarist en componist Billy Gibbons. Het komt van het album Tres Hombres. ZZ Top, Jesus Just Left Chicago.

ZZ Top, Jesus Just Left Chicago. Johnny Taylor, dat was een blues, soul en gospelzanger uit Arkansas. Hij had 40 hits in Amerika toen hij in 2002 overleed aan een hartinfarct in Dallas. Hij was 66 jaar. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 7 in Canada. Johnny Taylor, Who's Making Love?

Johnny Taylor, Who's Making Love? Gitarist Ronnie Montrose bereikte het grote publiek in Amerika via het album Tupelo Honey van Van Morrison. En daarna begon hij zijn eigen band Montrose samen met zanger Sammy Hagar, die later overstapte naar Van Halen. Montrose, Rock Candy.

Montrose, Rock Candy. De single van Rufus Thomas uit Memphis werd in 1963 pas een hit nadat de Rolling Stones het nummer coverden. Het werd ook nog gecoverd door Johnny Rivers, Tommy Tucker, The Avery Brothers, Georgie Fame, Mitch Ryder, Sandy Shaw, Aerosmith, Rick Danger, Roger Daltrey, Dr. Feelgood, The Trox en Steve Marriott. Dit is de originele uitvoering van Rufus Thomas, Walkin' the Dog.

Rufus Thomas, Walking the Dog. George Thorogood speelt al sinds jaar en dag bottleneck rock gebaseerd op het oeuvre van Elmore James. De bandleden zaten bij elkaar op school, maar de schoolband groeide uit tot een wereldact. En ook dit is een nummer van Elmore James, George Thorogood en de Destroyers, Medicine Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Cry Baby van Garnet Mims is het album van deze week. En Garnet Mims, dat is een soul en blues zanger uit West Virginia. Hij werkte heel lang met zijn eigen band, Garnet Mims en The Enchanters. En hij was vooral actief in de regio Philadelphia. Maar hij vertrok naar New York om daar te gaan samenwerken met producer Burt Burns en songwriter Jerry Ragavoy. Op dit nummer zijn Dionne Warwick, Didi Warwick en Estelle Brown de achtergrondzangeressen. Het nummer eindigde 26 in Amerika. Garnet Mims, For Your Precious Love.

Garnet Mims, for your precious love. Charles Wright uit Mississippi hoorde als teenager zanger Jesse Belvin op de radio en wist meteen dat hij ook zanger zou worden. Hij schreef dit nummer voor zijn album The Watts Street Rhythm Band en de single eindigde 3 in Amerika en 32 in Canada. Charles Wright, Express Yourself.

Charles Wright, Express Yourself. Kent Heat uit Los Angeles is een van de oudste bluesbands van Amerika. De band werd groot met zanger Al Wilson, maar de originele bandleden zijn intussen stokoud of overleden. En nieuwe muzikanten houden de band springlevend. Dit komt van het album Future Blues, Kent Heat, Sugar Bee.

0: Can't Heat Sugar Bee. Blues- en soulzanger Clarence Carter uit Alabama overleed in mei dit jaar op 90-jarige leeftijd. Dit is een nummer van Chairman of the Board, maar de cover van Clarence Carter werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 4 in Ierland, 10 in Australië, 16 in Canada. Clarence Carter, Patches.
1: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he could.

Clarence Carter, Patches. The Flaming Roofies, dat is een band uit San Francisco met zanggitarist Cyril Jordan. De band werd opgericht in 1966 met muzikanten uit The Chosen Few en The Lost and Found. En de band bleef de 60s sound altijd trouw. The Flaming Roofies, Shake Some Action.

Flaming Groovies, Shake Some Action. The Sweet Inspirations, dat was een groep achtergrondzangeressen uit New Jersey onder leiding van Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. Dionne Warwick, Dede Warwick, Myrna Smith, Doris Troy, ze begonnen allemaal in de Sweet Inspirations. En ze zijn te horen op albums van Aretha Franklin, Solomon Burke, Otis Redding, Jimi Hendrix, Van Morrison, Dusty Springfield, Elvis Presley, Wilson Pickett en The Rascals. The Sweet Inspirations. Sweets for my sweet. Sweet.

The Sweet Inspirations, Sweets for My Sweet. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John David Martin uit Oklahoma noemde zich Moon Martin en hij schreef mooie nummers. Hij schreef bijvoorbeeld de hit Bad Case of Loving You voor Robert Plant en Cadillac Walk voor Mink DeVille. Maar Cadillac Walk nam hij zelf ook op. Moon Martin, Cadillac Walk.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang beste muziek van Nederland op Radio Drenthe. Muziek van onder andere de Vaughan Brothers, van Joe Gita Hughes, Lightning Hopkins, Johnny Copeland en nog veel meer. Alle mooie muziek die je draait weer in de eerste uitzending van Harry's Blues in 1991, 30 jaar geleden. Het programma wat ik maakte met Harry Musquet van 1991 tot 2011, maar nog steeds voortgiet. We gaan beginnen met Cuban and the Blizzard met More Than I Could Ask For.

prachtig nummer van de laatste cd van Harry Musquet, van de cd Cats Lost uit 2009. En ook het nummer wat de openingssong is van de theaterproductie Musquet So Many Roads, die nog tot het einde van deze maand, tot en met 26 september in Assen gespeeld wordt. We draaien de muziek die Harry Musquet uitzocht in 1991 in de eerste uitzending van Harry's Blues. En een stuk wat door de Harry gedraaid wordt, was een stuk van de beide Vaughan Brothers, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan, Good Texan.

De Vaughan Brothers uit 1990 van de CD Family Style, The Good Texan. Een ander nummer wat Harry in de eerste uitzending van Harry's Blues draaide was een nummer van Joe Guitar Hughes. Die had hij ontmoet tijdens de bluesestafette in Utrecht. En toen wij in 1993 een reis naar Amerika maakten, hebben wij Joe Guitar Hughes ook opgezocht in Houston. En met hem een interview gemaakt. En een jaar later was hij weer terug bij de bluesestafette. Harry zocht een nummer van hem uit. Misschien ook wel om de reden dat het een lekker lang nummer was. Want dat was ook wel Harry. Hij zag graag wat langere nummers uit, want dan hoef je minder nummers uit te zoeken. Dus Joe Guitar Hughes van de CD, titelstuk van de CD, If You Want to See the Blues.

0: Thank you. Thank you much.
1: If you want to see the blues van Joe Kitayuki uit 1986. En if you want to see the blues. Een mogelijkheid daartoe was het American Folk Blues Festival. Dat was een packet, zou je kunnen zeggen, van een festival wat de wereld overreisde, wat in Amerika begunde, maar door impresariaten uit Duitsland, Lippmann en Rauw, werd het ook naar Nederland toegebracht. Was vaak in Den Haag. En daar kwam dus de Amerikaanse bluesartiesten, die traden door op. En het was ook door dat Harry Musquet en Willie Middle en Ilko Gelling en hemzelf mooi maar op, dat die door de echte Amerikaanse bluesartiesten door ook live zagen. Onder andere Lightnin' Hopkins, die speelde door live in 1964. En alleen nog al de manieren waarop hij zich aankondigt, zich presenteert, is de muiter weerd hem nog te lusten. Het nummer zelf trouwens ook weer, It Is a Pity, maar de aankondiging prachtig.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I hope each and every one of us feel better than I do, which I don't feel so well. See, I've been gone from my wife 2 weeks, and that made me have the blues today. Yeah. That's the reason that I'm fixing to sing nothing but the blues right now. And it's going to be the blues that I sing. The first song is going to be It Is a Pity.

Wat een heerlijke country blues, denk ik. Country blues van Lightnin' Hopkins. En wat een dankbaar publiek erbij op het American Folk Blues Festival in 1964. De laatste muziek uit de uitzending van 1991, dat is de muziek van Johnny Copeland. Was Harry ook een grote fan van. De Texas Twister werd hij ook wel genoemd. Ik kan me nog herinneren dat toen wij in Amerika waren in 1993, wij waren in Austin, denk ik, ja. In Austin waren wij. En op zoek naar een optreden van Little Feat. Maar we konden de weg niet vinden. En zowel Jean Legrand die erbij was, als Harry Musquet, die droegen er weinig aan bij om de weg wel te kunnen vinden. Dus het kwam er niet van, weer terug naar het hotel toe. En toen zag ik dat er een optreden was van Johnny Copeland in de Pearl Oyster Bar in Austin. Nou, zei ik, Harry, ga je met door naartoe? Ah, zei Harry, ik ga liever naar bedden. Johnny Copeland, Nobody But You.

Uit 1989 van de LP Boom Boom, Johnny Copeland met Nobody But You. Illustreert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het nummer een beetje opgehangen aan de man die op 24 augustus overleden is. De drummer van de Stones, Charlie Watts. Man die bijna 60 jaar, nou misschien wel meer dan 60 jaar bij de Stones gespeeld heeft. Ooit begund is in de band van Alexis Corner. Dat was niet Steam Packet, maar dat was Blues Incorporated in Londen. En door is hij door Mick Jagger en Keith Richards eigenlijk weggehaald. En is hij bij de Stones gaan drummen. En dat, door is hij eigenlijk altijd het centrum van, het, van de muziek geweest. De aandacht ging altijd naar Mick Jagger en naar Keith Richards natuurlijk. En Bill Wyman stond er als een zoutpilaar zo ongeveer bij, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Charlie Watts die zat achter de andere muzikant en die bepaalde het ritme, die bepaalde het tempo. En die deed dat op een voortreffelijke manier. Iedereen bewonderde hem eigenlijk. Terwijl hij uit de jazzwereld kwam en toch in de rock and roll en in de blues zijn steentje verdiend heeft. Het nummer waar het om gaat, dat is Painted Black. Dat is uit 1966 van de LP Aftermath. En de eerste versie die ik daarvan draai is weer van iemand anders. Die is van de liedzanger van The Animals, van Eric Burdon, samen met de band War. En dat is uit 1970. Painted Black.

Eric Burden and War met hun versie van Paint is Black uit 1970 van de LP The Black Man's Burden. Maar het origineel, dat is uit 1966. Dat was de LP Aftermath van de Stones. En wel grappig, die hoes van de LP Aftermath van de Stones, daar staat de leden van de band, de vijf leden van de band, staat allemaal afwees op de hoes. En diezelfde vormgeving, die hebt QB and the Blisters gebruikt voor de LP Desolation uit dezelfde jaar. Die keken er heel duidelijk naar. Want de Beatles die kwamen later met Sgt. Pepper, die LP, een beetje psychedelische LP. En er kwam ook een LP van QB and the Blisters uit met ook een psychedelische hoes. Dus de invloed is duidelijk aanwezig van de Stones en de Beatles. Rolling Stones, 1966, Painted Black.

In 1966 het origineel van Painted Black van de Rolling Stones. Nou, dat is de tweede versie. De eerste was een beetje een African beat. Dit was een, zeg maar een London beat. En dan de derde versie, dat is een jazzversie van Charlie Watts. Die nam hij op in 2010 samen met de Danish Radio Big Band. Een cd met allemaal jazzuitvoeringen van allerlei nummers, zelfs van Satisfaction, stond erop. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de invloed van op Charlie Watts, die kwam van mensen als Buddy Rich en Max Roach. Dat waren echte jazzdrummers. Hier hoor je dus ook de echte Charlie Watts in zijn jazz uitvoering, zou je kunnen zeggen. Met de versie van Painted Black.

Ja, ja, en toch echt de drummer van de Rolling Stones die hier achter het slagwerk zit. Charlie Watts samen met de Danish Radio Big Band met hun versie van Painted Black. Doorvoer de Rolling Stones met het origineel uit 1966. Dit was trouwens uw 2010 van de Danish Radio Big Band. En we begonnen met Eric Burdon en War uit 1970. 11 augustus 2011, toen overleed Mike Finnegan. En ik weet niet of hoe dat wat zegt. Ik weet niet of veel mensen dat wat zegt. Ik denk het hoorst er niet. Het is een man die in 1945 geboren is in Troy in Ohio. En het is een man die op ontzettend veel LP's en CD's metspeelt op de Hammond B3. Een geweldige Hammond-orgelspeler. Nou, om een paar op te noemen met wie die metspeelde. Onder andere met Dave Mason, met Etta James, met Jimi Hendrix, de Manhattan Transfer, Maria Muldaur, Tower of Power, Rod Stewart, Ringo Starr. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat het maar de weer is om wat van hem te laten horen. En dan in een versie van Feels Like Rain. Een versie van Buddy Guy samen met Bonnie Raitt uit 1993.

Middels dit nummer een kleine hommage aan Mike Finnegan, de Hammond B3-organist die ook op dit nummer meespeelde. Nummer van Buddy Guy en Bonnie Raitt, Feels Like Rain. Hij speelde trouwens ook bij Joe Cocker, moet niet vergeten om hem te noemen. Iemand die ook overleden is, ja, een paar maanden uit de West bent, dan ben er een aantal mensen helaas overleden, dat is Nancy Griffith. Texaanse singer-songwriter op 68-jarige leeftijd overleden. Iemand die vooral onder de muzikant heel erg bekend was en ook heel erg geliefd was. Ze speelde samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met de trouwde een poosje. En haar meest bekende cd is, denk ik, of album is Other Voices, Other Rooms. U 1993, vernoemd door de verhalenbundel van Truman Capote. Nancy Griffith was iemand die zich graag ook met literatuur bezighield. Ze liet zich vaak afbeelden op de hoesen met boeken op de achtergrond. En ja, de combinatie van muziek en literatuur die zat in haar persoon eigenlijk wel een beetje verenigd, zeg maar. Haar laatste cd die is uitgebracht in 2012, de cd Intersection. En dat is een cd waarin hij ook duidelijk merkt van dat ze niet alleen een hele mooie en een lieve zangeres was, maar dat ze ook een zangeres was die begaan was met de wereld, met de mensen in deze wereld. En of dat nou de slachtoffers waren van de bankencrisis, middels het nummer Hell No, of met de zwarte mensen in Mississippi, Nancy Griffith die stuntoffeur en zeker op die laatste cd. Luister maar eens naar Come On Up, Mississippi.

Nancy Griffith, helaas overleden 13 augustus 2021. En ja, dat is een ander soort muziek dan van Tom T. Hall, man die ook overleden is in afgelopen maand. Die maak ander soortige muziek, alhoewel soms ook wel hele goede muziek. That's How I Got to Memphis bijvoorbeeld, van Solomon Burke en Harper Valley PTA van Janis Hirali. Maar hij maakt ook soms hele rechtse muziek, als dat Hello Vietnam, waarin hij helemaal achter de strijd in Vietnam stond. Tom T. Hall, ook overleden. En Dusty Hill, moet ook even benoemd worden. De gitarist van ZZ Top, op 72-jarige leeftijd, overleden. Nou, een hommage aan iemand die in 2011 overleden is, dat is de theaterproductie Musquée. So Many Roads, die speelt in Assen, die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is door die voorstelling. Er is een website, musquetheater.nl, en door het bindt nog korten te koop. En in dat programma, in die show, er wordt altijd besloten met een nummer, Another Day, Another Road. Dat gaan wij ook doen, nadat ik gezegd heb dat Harris Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Karel Post. En hier bent Cubian Blizzard met Another Day, Another Road.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Maxine Brown uit South Carolina werd de zangeres van de gospelband The Royal Tones uit New York. En in 1964 nam ze in New York een nummer op van Carole King. En dat nummer was al opgenomen door de Shirelles, maar desondanks werd het een hit in Amerika en Canada. En er verschenen nog covers van Rod Stewart, Cher, Manfred Mann, Dusty Springfield, Aretha Franklin en Linda Ronstadt. Maxine Brown, Oh No, Not My Baby.

Maxine Brown, Oh No, Not My Baby. The Country Politans, dat is een band uit Portland, Oregon, met zangeres Elizabeth Amos en gitarist Ken Coleman. En ze stonden in het voorprogramma in Amerika van Willie Nelson en Merle Haggard. En de band stond in Nederland op het Blue Highway Festival in Utrecht. En ze begeleidden twee avonden Willie Nelson in Amsterdam. The Country Politans, I Took the Blame.

The Country Politans, I Took the Blame. Het nummer werd geschreven door de ontdekker van Lee Dorsey, Alan Toussaint. En Lee Dorsey, dat was een ex-beroepsbokser met de bijnaam The Chocolate Kid. Er verschenen covers van Ian and the Zodiacs, Georgie Fame, The Trucks, The Meters, Paul Revere and the Raiders en Andy Fairweather Low. Lee Dorsey, Ride Your Pony.

Lee Dorsey, Ride Your Pony. Elizabeth McQueen besloot op 22-jarige leeftijd om muzikant te worden. Ze vertrok naar Austin en dan begon ze de band Elizabeth McQueen and the Firebrands. Later was ze jaren de zangeres van Asleep at the Wheel. Ze zong duetten met Willie Nelson. Ze was achtergrondzangeres bij Merle Haggard. En ze had een jazzcombo, het Elizabeth McQueen Trio. Dit is een solo-opname van Elizabeth McQueen. I don't wanna stop.

Elizabeth McQueen, I Don't Wanna Stop. Het is een single van Roy Head en The Trades uit 1965 en het nummer eindigde op 2 in de Amerikaanse Hot 100 achter Yesterday van The Beatles. Het werd gecoverd door Jimmy Page, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Bob Dylan, Tom Jones, Rory Gallagher, George Thorogood en Otis Redding. Roy Head and The Trades. Treat her right.

Roy Head and the Trades, Treat Her Right. James Infeld komt oorspronkelijk uit Venlo. Hij vertrok als kind met zijn ouders naar Californië. En in Amerika speelde hij bij de Blasters, Dwight Yoakam, Bob Dylan, Levon Helm en Kinky Friedman. En zijn broer Ricky Infeld was de basgitarist van Rick Nelson en de Stone Canyon Band. Hij kwam om het leven toen het vliegtuig van Rick Nelson neerstortte. James Infeld, All the Way from Memphis.

James Infeld, all the way from Memphis. Little Milton uit Mississippi wordt zelden genoemd als blueslegende, terwijl hij dat wel is. Hij begon als eerste zwarte artiest bij Sun Records in Memphis. Hij had de nummer 1 hit in Amerika met We Gonna Make It. En hij werd later de producer van Albert King en Fontella Bass. In 2005 overleed hij aan de gevolgen van een beroerte. Hij werd 70 jaar. Little Milton. Who's cheating who?

This van de Bone Shakers is het album van deze week. En het is het eerste album met zangeres Jenny Langer uit Washington D.C. En daarvoor toerde zij al met Buddy Guy, Susan Tedeschi, Govert Mule en de Nighthawks. De Bone Shakers. Here I Am.

The Bone Shakers, Here I Am. Heather Miles, dat is een countryzangeres uit Californië met een honky-tonk Bakersfield-style. Ze zong duetten met Merle Haggard en Dwight Yoakam. Heather Miles, Big Cars.

Adam Miles, Big Cars. Het is een opname van James Brown uit 1964... en het werd daarna nog opgenomen door The Gents, Dem, Paul Revere and the Raiders, Zoot Money, Billy Preston, John Fred and the Playboys, The Boots, Johnny Winter, Otis Redding, James Hunter en Buddy Guy. James Brown, Out of Sight.

James Brown, Out of Sight. Ted Hawkins uit Mississippi werkte als straatmuzikant in Venice Beach en daarvoor had hij al op straat gewerkt in Chicago, Buffalo, Philadelphia en Newark. Bluesproducer Bruce Bromberg ontdekte hem toevallig tijdens een wandeling in Venice Beach en dat leverde hem een contract op bij Geffen Records. Hij zou uiteindelijk nog 13 albums maken. Ted Hawkins, All I Have to Offer You Is Me. Yes.

Ted Hawkins, All I Have to Offer You Is Me. Het is een eigen compositie van Don Covey en het werd de nummer 1 hit in Amerika en de gitarist was Jimi Hendrix. Er verschenen covers van de Rolling Stones, Cliff Bennett en de Rebel Rousers, Wilson Pickett, de Ellen Price Set, de Wailers, Robert Palmer, Johnny en Edgar Winter, Delbert McClinton, Shemekia Copeland, Jeff Lynne en Jimmy Barnes. Don Covey, Mercy, Mercy.

Don Covey, Mercy, Mercy. Ron Sexsmith, dat is een singer-songwriter uit Ontario, Canada. Hij begon als voorprogramma van Elvis Costello. En in die periode schreef hij ook zijn eerste boek, Dear Life. Later zong hij duetten met Chris Martin van Coldplay, Leonard Cohen en Katie Lang. En hij schreef nummers voor de Nederlandse singer-songwriter Marieke Jager. En hij speelde in de bands van Elvis Costello, Rod Stewart en Emmylou Harris. Ron Sexsmith, Speaking with the Angel.

Ron Sexsmith, Speaking with the Angel. Larry Banks, een songwriter uit New York, schreef het nummer voor zijn vrouw, zangeres Bessie Banks. En het werd een top 40 hit in Amerika. Maar de cover van de Engelse Moody Blues, toen nog met zanger Danny Lane, werd een wereldhit. Het nummer eindigde 1 in Engeland, 2 in Canada, 4 in Ierland, 6 in Amerika, 8 in Nederland, 12 in Australië, 15 in Frankrijk en 17 in Zweden. Bessie Banks, Go Now. We